0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer: trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ochtend van Gelderland.

zin om erop uit te gaan? En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets. Nou,

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen.
0: Zin in Zaterdag.

En het appverkeer komt nu al op gang. Goedemorgen met de Doobie Brothers. Welkom bij een nieuwe zin in zaterdag. Tine schrijft: een mooie start van de dag met bewolking op diverse hoogtes. Dat klinkt heel poëtisch. Welkom, ik ga je bijpraten. Onder meer ook over die grote brand die heeft gewoed op de Hoge Veluwe.

0: Zin in Zaterdag op Radio Gelderland.
1: Goedemorgen met de Supertramp uiteraard. En dit is er aan de hand in Gelderland. Er is 100 vierkante meter verbrand op de Hoge Veluwe vannacht. Het was een grote brand die rond 2:30 ontstond. Vanwege de droogte en het risico op snelle uitbreiding zette de brandweer ook alles op alles om de boel onder controle te krijgen. En dat is gelukt. 3 uur later was dat het geval. En op een deel van de Ermeloze Heide geldt vanaf vandaag tijdelijk een toegangsverbod voor honden. Doordat 2 nieuwe kudde beschermingshonden kunnen wennen aan hun taak. Het beschermen van de schaapskudde van Stichting Schapendrift. Tegen wolven uiteraard. En je kunt hem vandaag zomaar tegen het lijf lopen in de provincie. Nou ja, om precies te zijn, bij de molen De Vlijt in Wapenveld. Ridder Henriek van Kranenburg, die in het normale leven bekend staat als Menno Brouwers uit Geesteren.
2: Voor geld en glorie!
3: We proberen het geschiedenis levend te maken voor het publiek. Dus we laten wat wapendemonstraties zien. Er zijn muziekgroepen uit die periode. En verhalenvertellers. Je kan natuurlijk niet echt door gaan slaan of echt proberen iemand neer te leggen. Maar ja, ik denk dat dichterbij het oergevoel uit die periode zou je niet komen. De voorliefde voor de middeleeuwen komt dus vanuit de boeken van Thea Beckman. Een centrale figuur in die boeken was Bertrand du Guesclin. Het was een Frans-Bretonse legeraanvoerder. Ik heb zijn graf bezocht, de plek waar hij is overleden. Zijn geboorteplaats, plek waar hij overwinning heeft behaald. Plek waar hij nederlaag heeft geleden. Dus ja, zo diep gaat dat.
1: Ja, hij is de organisator van het middeleeuws en 80-jarige oorlogfestijn, zoals dat dan heet, met volle mond. Hij heeft altijd wel zin om met zijn zwaard andere ridders te lijf te gaan. Ja, echt waar. Maar dat gaat echt gemoedelijk, hoor. Het is gespeeld namelijk. Bij Molen De Vlijt dus in Wapenveld. Genieten daar vandaag.

Hilde Vos treedt op met twee andere mooie muzikanten. Dat heet dan het Hilde Vos Trio. Goh, hoe toevallig. En een beetje opkomend Americana-zangeres hier in Nederland. Zometeen de plaat bij de dag. Genieten hier bij Zin in Zaterdag op Radio Gelderland. Ik ben Joost trouwens, aangenaam.

0: Radio Gelderland met de Imagine Dragons.
1: De plaat bij de dag.
0: Straks is het jouw keuze, maar nu doe ik even een voorzetje. Je weet hoe het gaat, in zin in zaterdag. En we hebben natuurlijk de week van de luisteraar gehad. Dus er zijn hier nog heel veel verzoeken blijven liggen. Komt helemaal goed straks. Na 8 uur is dat het geval. Nu doe ik dus even een duit in het zak. En ja, dit viel mij heel erg op. En ik vond het te leuk om niet te vertellen. Want bouwvakkers die hebben tijdens renovatiewerken in Sint-Gilles-Dendermonde, in België inderdaad, een grote hoeveelheid goud ontdekt. Jawel. Het gaat om goudklompen en gouden munten. Ze zaten in een kist ingemetseld in de muren van een kelder. De waarde zo rond de 9 miljoen euro. Echt waar.
2: We waren een sleuf aan het graven. En er zat nog een 25 centimeter fundering in de weg.
3: En ik was dan mee in de put, zo wat steen aan het wegdoen. En dan zie je daar opeens munten liggen.
2: Ze roepen, we hebben goud gevonden. Maar ja, dat geloof je niet in het eerste moment. Dat als je dichter gaat kijken en een keer in je handen neemt.
3: Ze zijn dan uit nieuwsgierigheid ook verder beginnen schieten, omdat we zagen dat er meer was.
2: En dan vind je meer en meer en meer. En ja, dat is niet te beschrijven. Maar ja, uiteindelijk moet je wat houden aan de regels.
3: We kunnen alleen maar hopen op een vindersloon. Maar ja.
2: Ja, hoe lang zit dat hier in de grond? Ik ken de historie ook niet van het gebouw.
4: Moeten we niet helpen zoeken of zo?
3: Dat mag altijd, maar ik denk dat alles wel op is.
0: Bij de renovatiewerken ontdekt in Sint-Gilles-Dendermonde. Het zal je maar gebeuren, zegt mooi. Ik kan eigenlijk maar één track draaien nu. Dus een korte track, maar wel genieten denk ik dit. Zangeres zonder naam.

0: Ik geloof dat je wakker bent geworden met de zangeres zonder naam. De zilverdraden tussen het goud hier op Radio Gelderland. Speciaal voor de goudzoekers daar in België. Alle wacht geworden. Even de temperaturen checken in de provincie. Straks ook het uitgebreide weer en rond 7:50. Van Weerplaza in Haaften 18,3. In Zevenmorgen is het 20 graden. Dit is het belangrijkste nieuws van dit moment. 100 vierkante meter is er verbrand op de Hoge Veluwe vannacht. Het is een brand die rond 2:30 ontstond en 3 uur later onder controle was. Het groot materieel is daar uitgerukt. En een ernstig ongeluk was er op de A18 bij Doetinchem met meerdere gewonden. 2 auto's botsten tegen elkaar. De politie kan niet zeggen hoeveel gewonden er precies dan naar het ziekenhuis zijn gebracht. Maar spreekt dus daarom over meerdere. Blijf erbij, Zin in Zaterdag met ABBA.
1: Zin in Zaterdag.
0: Dat zei ik. Joost.

0: buiten gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets. Nou ja.
1: Je zaterdag begint goed met Radio Gelderland. Zin in zaterdag.

Met zo'n snerpende saxofoon. Heerlijk hoor, Olivia Dean samen met Sam Fender. Rain Me In. Gelukkig is er maar 100 vierkante meter verbrand op de Hoge Veluwe, zegt Michiel in de app, Michiel van der Leeuw. Of is het 100 keer 100, 10.000 vierkante meter? Nee, het is gewoon 100 bij 100 meter in de as gelegd. Dus het valt inderdaad mee, althans de brandweer heeft in ieder geval voorkomen dat het vuur verder niet oplaaide. Tot 5:30 zijn ze ermee bezig geweest. Van 2:30 tot 6:30, 3 uurtjes.

Atze. Na zangeres zonder naam dacht ik, nou, John de Bever kan ook wel deze ochtend. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. En Willy, die is er ontzettend blij mee. Onder meer, hij geniet van die ouderwetse smartlappen. Zo'n 60 of 65 jaar terug, toen ik nog piep piep was, hoorde ik niet anders op de radio dan Johnny Jordaan, Tante Leen, Willy Alberti en Gerard de Vries. Nou, daar kan nu John de Bever en zangeres zonder naam weer bijgevoegd worden. En ik kreeg, volgens mij vond Thea het ook allemaal heerlijk om te horen natuurlijk. Ja. De Rolling Stones zijn ook lekker. Zeker op zaterdag, vlak voor het boodschappen doen of de auto wassen of whatever. Ik ben Joost, dit is Radio Gelderland en zometeen het uitgebreide weer.

0: slotakkoord van de Rolling Stones. En het beginakkoord van Floris Lafeber en de weerspreekbeurt. Goeiedag, Floris.
1: Hey Joost, goedemorgen.
0: Ja, met wat koelere temperaturen in de provincie vandaag.
1: Inderdaad, ja, vandaag een stuk aangenamer weer dan voorgaande periode. Momenteel een graadje of 20. De warme lucht wordt een beetje verdreven vanuit het noorden. En dat gaat overigens niet gepaard zonder enige slag of stoot, want momenteel zien we veel bewolking in het weerbeeld, af en toe wat zonneschijn tussendoor. En met name in het noorden van Gelderland komen ook enkele buien voor. En lokaal kan het daar eventjes flink doorregenen, met ook onweer daarbij. En in de loop van de middag kan er ook nog verspreid over het land een enkele bui vallen. Maar de droge perioden zullen wel overheersen en de zon zal vanmiddag geregeld schijnen. En vanmiddag hebben we dan wel hoge temperaturen van 25 graden in het noorden tot lokaal nog 29 of 30 graden in het zuiden van de regio. En daarbij is het wel behoorlijk broeierig weer, maar in de loop van zondag heeft die koelere lucht overal terrein gewonnen en wordt het nog hooguit 23 of 24 graden. En dat is een zeer aangename temperatuur om lekker wat te ondernemen buiten.
0: Oké, ja, en ik hoorde jou dus al even over buitjes en zo. Daar sla ik dan op aan en mijn tuin ook, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk heel erg nodig voor de natuur. Momenteel hebben we in Gelderland een neerslagtekort van ongeveer 300 tot 350 millimeter. En er zit wel wat meer regen aan te komen in de loop van de week. We krijgen een hele mooie wisselvallige periode in Gelderland, waarin de temperatuur ook vrij normaal uitpakt, met zo'n 22 tot 24 graden op de maandag, dinsdag en woensdag. Het is wisselvallig weer met wolkenvelden en zonneschijn, maar met name op dinsdag en woensdag kan er op grotere schaal ook wat regen vallen.
0: Ah, oké. Nou ja, en de zon die is even verdwenen.
1: Ja, die schijnt af en toe wel tussen de wolkenvelden door. Morgenmiddag is er een periode met flink wat ruimte voor de zon. Er komen ook stapelwolken voor en er trekken wat hoge wolkenvelden over. Maar de zon blijft dagelijks wel meedoen in het weerbeeld, maar moet ook rekening houden met een enkele bui af en toe.
0: Oké, Floris, ik spreek je later weer. Hè?
1: Tot over een uurtje weer. Hoi.

0: Michiel?
1: Hey, met Joke.
0: Oh, me?
1: Met Joke.
0: Joke?
1: Ja.
0: Oh, ik moet Michiel hebben.
1: Oh, nou, dat denk ik dat je verkeerd bent.
0: Oh, dat denk ik wel, ja, zeker. Ja, het is... Nou, goedemorgen. Ga ik even bellen? Ga ik even doorbellen?
1: Zegt u?
0: Dan ga ik even doorbellen.
1: Ja, is goed. Succes.
0: Ja, dit is Radio Gelderland. Ja, oké. Hoi. De Jacksons. Wat is dit dan weer, joh? Nou, ik wilde even met iemand een rekensommetje doen. Maar het intikken van de telefoonnummers gaat ook niet lekker. Even kijken of ik Michiel kan bellen dan. Hallo dan, Eze. Goedemorgen. Het is zaterdag, zeg.
1: Goedemorgen met Joke.
0: Weer met Joke. Nou, wat is dit nou, joh? De telefoon is stuk. De telefoon is stuk. Hallo dan. Wacht even. 06. 3. Ja, ik ga dat hele telefoonnummer natuurlijk niet noemen. Ach, het copy-paste hier, dat heeft zijn eigen leven geleden. Nou, gaat het nu lukken dan? Michiel, nou moet je wel opnemen, want anders is het klaar. Hallo? Ja. En dan mag die het even uitleggen.
2: Ja, ik ben er, hoor.
0: Ja, je bent er, hè? Jongen. Telefoonnummer kan ik al niet deze ochtend. En rekenen ook niet. Nee, wij hadden hier op de redactie een klein rekenfoutje gemaakt, Michiel.
2: Dat dacht ik al, ja.
0: Het is 10.000 vierkante meter in vlammen opgegaan.
2: Precies.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus 100 bij 100 is niet 100 vierkante meter natuurlijk, hè?
2: Nee.
0: Nou, is dat ook weer afgehandeld?
2: Oké,
0: ja, ik had met Joke ook kunnen rekenen, maar ik denk dat Joke geen idee had gehad waar het over ging. Ja, ben je nou weer blij en lief en zo en aardig voor ons? Ja, altijd,
2: helemaal,
0: hè?
2: Maar niet voor de hoge velen natuurlijk.
0: Nee. Oké. Hey, ik wens je een goede ochtend, hè?
2: Ja, bedankt voor het helder.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Grijp nu uw kans.
4: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: En welkom bij het Gouden Station van Gelderland.
8: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
9: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
11: Zin in zaterdag.

Waar gewerkt wordt, ja, gaat niet alles even soepel soms, hè? Zegt Ellen in de app. 10.000 vierkante meter afgefikt. De Hoge Veluwe, dit is Zin in Zaterdag. En de Flirtations en Twins in the Revolution zijn er ook. Met Kiss en zometeen even de kranten checken die hier op de mat zijn beland. Radio Gelderland.

0: Celine Dion op Radio Gelderland. I'm alive. 7:15 geweest. En mooi om de kranten even te checken die weer op de bus zijn beland hier. Bij het mediacomplex van Omroep Gelderland. Alle Xavi's verzamelen. Het Nederland heeft uiteraard 18 miljoen bondscoaches. Dat wordt vaak gezegd althans. Van al die thuiscoaches zijn er zo'n 2000... die net wat dichter in de buurt komen bij het bondscoachschap. En zij heten dan Xavi, net als dus die nieuwe bondscoach van Oranje. De vader van Xavi Netters vertelt in het Algemeen Dagblad dat hij zijn zoontje, nu 5 maanden oud, heeft vernoemd naar de oudspeler van Barcelona. Dus die vader zelf heet niet Xavi. Ik ben al jarenlang fan van FC Barcelona, vertelt de trotse vader Matthijs in de krant. In het Financieel Dagblad lees ik ook iets bijzonders. Spijker, zolang ik besta, gaat het al over Spijker, het automerk. En dat gaat het helemaal anders doen. 9 jaar nadat de laatste Spijker op een autoshow te zien was, is het merk nu terug. Het Nederlandse merk dus, met een gloednieuw model. En dit keer wordt het echt een succes. Bezweert Victor Muller. Onder zijn hoede zat het merk in het verleden voortdurend in geldnood, maar de CEO belooft geen gekke dingen meer te doen en heeft nu weer investeerders gevonden daarvoor. De zomer kan in de boom, lees ik in de Telegraaf. Buiten is het bloedheet, alhoewel het wordt wat verkoelender. Of niet? Nou ja, temperaturen tegen de 30 graden nog dit weekend. Misschien hier en daar een buitje, maar minder zon in ieder geval. En in een tuincentrum in Lisse is het toch alweer kerst dat de klok slaat. Want daar zijn de kerstbomen alweer neergezet. Maar ze zeggen wel, All I Want for Christmas op de radio in het tuincentrum, dat is dan nog weer een brug te ver. Even kijken of ik nog iets bijzonders zie staan in de Volkskrant. Het is ook wel mooi om daar even door te bladeren. Even kijken hoor. Daar gaat het onder meer over de hitte in Canada en hoe ze daar het vuur bestrijden. Cultural burning. Die methode werd weggezet als gevaarlijk. Maar nu niet meer, zegt de verslaggever daar. Ze zijn daar dus ook bezig om stukken natuur gewoon maar een beetje te laten doorbranden. En te zeggen van, nou, de natuur laten wij gewoon ons werk doen. Is jou ook nog wat opgevallen uit de kranten? Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Laat het dan even weten. De app staat open.
1: Zin in Zaterdag.

Mooie radiodag hier bij Radio Gelderland. Jan en Cindy straks tussen 10 en 12. Even buurten en een nieuwe alle 13 goed uiteraard met Erik. En nu dus zin in zaterdag. En er is plek voor een plaat waar jij zin in hebt. De plaat bij de dag. Ik heb hem al gedraaid, maar het eerste uur was mijn keuze. Nu ben jij aan de beurt. We hebben natuurlijk de week van de luisteraar gehad. Dus er liggen hier nog een hoop verzoeken. Dus kom maar door. Waar heb je zin in vandaag? Laat het maar weten via de app. Ja, en dat verhaal in de Volkskrant over dat cultural burning, dat is toch wel interessant. Daar krijg ik nog reacties op in de app. Er wordt dus door droge plantenresten te verbranden voorkomen dat natuurbranden erger worden.

0: Zo, Teddy Swims.
1: De plaat bij de dag.
0: Het is toch wat, hè? Vandaag, 57 jaar geleden, in 1969. Toen vond Woodstock plaats. En ik krijg er meerdere reacties over in de app. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Crosby, Stills, Nash & Young. Met het toepasselijke liedje Woodstock. Nou, dat doen we dan even.
1: De plaat bij de dag.

0: Hoe is het met jouw luchtgitaarskills gesteld, Willy? Oké, okay, Crosby, Stills, Nash & Young, Woodstock. Ja, jij dacht eraan, hè?
1: Ja, ik dacht eraan. Ik zat te kijken wat er deze dag gebeurd was. Toen kwam ik uit de 1969 en toen zag ik staan Woodstock.
0: Ja, en zo help je ons een beetje, hè? Van,
1: ja, er stonden een heleboel goede artiesten tussen, een hele lijstje. Dus ja. Joe Cocker, Creedence, John Bass,
0: Ja, nu heb je er wel gelijk vier te pakken, hè? Cosmic
1: ja,
0: Fitness,
1: daarom. Dus,
0: kun je maar beter gelijk goed doen. Ik wens jou een fijne ochtend en dank dat we hem even samen afgekondigd hebben.
1: Ja, oké, joh. Goed zo. Hey, fijne dag.
2: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
0: Half 9 op Radio Gelderland en de temperaturen in Eibergen 19,5 en in Wichmond, gemeente Bronckhorst is dat, 20 graden. Het belangrijkste nieuws van dit moment, er is een gebied van 10.000 vierkante meter verbrand, 100 bij 100 meter op de Hoge Veluwe vannacht. Het was een grote brand die rond 2:30 ontstond vanwege de droogte en het risico op snelle uitbreiding zette de brandweer alles op alles om de boel daar onder controle te krijgen. En op een deel van de Ermeloze Heide geldt vanaf vandaag tijdelijk een toegangsverbod voor honden, zodat 2 nieuwe kudde beschermingshonden kunnen wennen aan hun taak. En dat is natuurlijk het beschermen van de schapen tegen de wolven. Je leest er meer over bij ons op web en app.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
8: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Zin in zaterdag.

Little River Band op Radio Gelderland. Zin in zaterdag. En de Lonesome Loser en de mensen in Varsseveld, de meeste althans, of degene die zin hebben in een feestje, die maken zich op voor die Varsseveldse volksfeesten. Even iemand wakker bellen zo, denk ik. De man die daar alles over weet. En er zijn ook twee hits. Die ga je daar zeker horen, denk ik. Waarvan we er één gaan draaien straks. Eerst

0: Ik zei Ella, ik mag haar gewoon Ella noemen, maar het is Ella Langley. Dit is Radio Gelderland. En Koen is er ook. Koen van Lent, goeiedag.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zit een beetje te checken hoe je stem klinkt, maar het gaat nog allemaal lekker, toch?
1: Nou, er zit al wel een klein kraakje in, maar op zich gaat het nog redelijk.
0: Een klein kraakje, dat is standaard misschien zo bij telefoongesprekken. Ja, de Varsseveldse volksfeesten die zijn aan. En nog dit hele weekend is er nog veel te beleven daar, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. We beginnen zo dadelijk weer met de tweede rondgang van onze optocht. Dus daar hebben we al zin in. En voor de tijd de prijsuitreiking.
0: Ja, en nou...

0: Kan ik mij voorstellen, ik weet niet, er zijn twee liedjes die hebben we ook tijdens de Vierdaagse gehoord. Ik weet niet of je nu al meteen weet, oh ja, die en die, die hoor je zeker, die volksfeesten. Ja. Dat dacht ik aan, althans.
1: Jij weet, ik denk Cheerio en Zwoele Zomernacht.
0: Ja.

0: Kun je ze nog een beetje horen, Koen, die liedjes? Of,
1: ja, ik kan ze eigenlijk best wel goed horen. En de heren komen toevallig ook allebei vandaag.
0: Dus we gaan
1: ze vandaag allebei nog horen.
0: Oké. Ja, ik stel me zo wel eens voor van... word je dan als zanger niet helemaal gek van die nummers? Nou ja, eerder gek van je bankrekening, denk ik, hè?
1: Dat denk ik ook. Volgens mij hadden ze ongelooflijk veel optredens.
0: Ja, oké. Wat typeert nu echt die volksfeesten en waarom moet je er nog heen vandaag?
1: Ja, we hebben denk ik een hele mooie wisseling. We hebben iets heel moois voor alle leeftijden. Dus we hebben vanmiddag hebben we nog de kinderspelen.
0: Oh, ja.
1: We hebben bij het Hofshuis voor de ouderen wat. En we hebben natuurlijk in het tentencomplex een heel divers programma. En dan moet je echt denken, vanmiddag komt Rutger van Banneveld. Vanmiddag hebben we Rox in de tent staan. Maar ook vanavond hebben we echt een rijk gevuld programma. Dus onder andere Jackfire, Just in the Wild, The Wetnecks, Krupa and Friends. Dus ja, we hebben eigenlijk voor ieder wat wils. Het is eigenlijk een soort van festival.
0: Ja.
1: Dus we hebben echt een 4-5-tal podia's. En ja, dat gaat echt van silent disco tot dialect rock tot eigenlijk covers. ABBA komt vanavond nog langs, ja. Dus we hebben eigenlijk van alles.
0: Ja, de ABBA coverband dan, hè, natuurlijk. Ja,
1: yes. Niet, ja,
0: want anders, niet, dacht, niet, anders niet, dan echt. loopt de hele Varsenveld uit, denk ik, en de hele wereld.
1: En de rest.
0: Hey, nog even tot slot, wat mag er volgens jou niet ontbreken aan een goed dorpsfeest? Is dat dus ook, nou ja, dat familiaire karakter, je hebt het al een beetje verteld. Maar kermisachtige dingen en zo, attracties, dat hebben jullie ook allemaal, neem ik aan?
1: Ja. Zeker, we hebben voor de tent, als je de tent uitloopt, dan kom je eigenlijk meteen op ons Lunapark terecht. En dan gaat het van botsauto's tot bank, tot schiettent, de oliebollen, alles staat er.
0: Oké, de oliebollen, oh lekker.
1: De oliebollen zijn er ook, die zijn er eigenlijk ieder jaar.
0: Ja, voor je het weet is het kerst, hè?
1: Precies.
0: Koen, dankjewel. Ik draai Rutger nog even. Rutger van Barneveld, vanmiddag dus ook nog te zien daar. Hey, fijne dag en veel plezier.
1: Hey, hetzelfde, dankjewel.

0: Een grote feestchaos hier op Radio Gelderland met Rutger van Barneveld. En een weerchaos, nou ja, niet echt bepaald. Floris Laveber, goeiedag.
1: Hey Joost, goedemorgen.
0: Alhoewel, wel een weeromslag, hè? Dat kan je zo wel zeggen, denk ik.
1: Ja, dat kan je zeker zeggen. Want momenteel zien we een aantal buien die over de provincie heen trekken. En lokaal kan het eventjes stevig doorregenen op een enkele plaats. Er kan ook onweer voorkomen tijdens een stevige bui. Maar in de loop van de middag zien we dat de meeste buien via het oosten van de regio naar Duitsland wegtrekken. En dan volgt er een overwegend droge middag, waarin de buienkans een stuk kleiner is. De zon geregeld tevoorschijn komt en er wat wolkenvelden overtrekken. Het is nog wel behoorlijk warm vanmiddag, met temperaturen van een graad of 26 in de regio rondom Apeldoorn. En in de regio rondom het zuiden van de provincie Gelderland is het nog 29 of 30 graden. En daarbij is het ook behoorlijk vochtig vandaag. Dus al met al een beetje een klamme middag, maar wel overwegend droog.
0: Oké, maar het blijft onder of tegen of onder die 30 graden ook de komende dagen?
1: Ja, zeker hoor. Want onder invloed van een meest matige wind uit het noorden wordt het morgen zo'n 22 tot 24 graden. Een zeer aangename temperatuur om lekker naar buiten te gaan morgenmiddag. Het is overwegend droog weer, misschien een lokaal buitje, maar op de meeste plaatsen is het droog. En de zon schijnt ook morgenmiddag geregeld. Er trekken ook wat wolkenvelden over. En maandag wordt nog zo'n dag waarin het ongeveer 22 tot 24 graden wordt. De bewolking overheerst wel. Af en toe is er wat ruimte voor de zon. En op de meeste plaatsen is het droog. Maar als we nog wat verder gaan kijken naar dinsdag en woensdag, dan komt er een lager drukgebied onze kant op. En dat brengt dan meer bewolking en ook enige tijd wat regen met zich mee. En ik denk dat dat heel goed nieuws is voor de natuur, Joost.
0: Jazeker. Ik krijg ook al regenmeldingen in de app binnen. In Aalten regent het bijvoorbeeld op dit moment.
1: Ja, dat kan goed kloppen. Er trekt momenteel een buitje over de Achterhoek. En ook in het noordwesten van Gelderland is het momenteel wat regenachtig.
0: Waarvan acte. Floris, dankjewel.
1: Tot straks weer.

0: Als laatste nummer van de set, hè, voor Robbie. En dan kijkt hij nog eens... Oh, dat was een heel abrupt einde. Dat zijn we van Robbie niet gewend. Maar dan kijkt hij nog eens terug naar hoe hij zijn concert heeft beleefd altijd. Dat zie je altijd weer terug.
1: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk Talon Griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer, vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Mama, ik verveel me.
8: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
7: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
8: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
7: Pret voor de hele familie.
8: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
16: Ah!
15: Mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Zin in Zaterdag.

Ik ruik de geur van regen hier in Arnhem. Ook in Aalten is al regen gemeld. Nou, check het maar even op je regenmeter en laat het mij weten in de app. Dit is Zin in Zaterdag. Ik ben Joost en je hoort de Steelers, Wiel en Star. Een nieuwe De Hoop op Zaterdag begint over een uur. En ook nog even buurten. En Erik is er vanmiddag natuurlijk. Dus het wordt genieten hier bij Radio Gelderland. Nieuws van de dag. En de museumdeur gaat open zo. Het Jaren 80 Museum. We stoppen daar een object in. Met ook nog een lekkere plaat erbij. Niet zo. En dan is deze plaat al lekker. Dus ja. Alle muziek is lekker bij Radio Gelderland.

0: Rijdend naar de McDrive, Sister Sledge, Thinking of You. Al is dat misschien iets te vroeg. Of maaltijd warm maken in de magnetron. Kan ook, hè? De deur gaat weer open van het jaren 80 museum. Ja, André had het gedaan, hè? Die was bij de McDrive langs geweest. Nou, ik pak het iets anders aan. Want wat was er nou echt een raasje aan het begin van de jaren 80 al? Buttons. Dat wordt tegenwoordig ook nog wel gedaan, hoor, bij evenementen. Maar buttons die werden gemaakt en flink opgespeld ook. Bandbuttons. Doe maar buttons bijvoorbeeld. En toen dacht ik, zullen we niet even een mini-cursus doen buttons maken op de radio? Ik weet niet of het gaat lukken, hoor.
1: Om een button te produceren plaats je eerst de oranje cilinder naar je toe. Plaats het metalen schildje, de uitgesneden afbeelding en het afdekplastic in de oranje cilinder.
0: Oké, nou zitten we er allemaal klaar voor. Ik kan me voorstellen dat je nu niet echt een buttonmachine bij de hand hebt, maar we gaan het toch proberen.
1: Plaats de zwarte plaat met de blauwe stip aan de onderzijde op de oranje cilinder.
0: Oké.
1: Draai het geel onder de hendel. Het metalen schildje, de afbeelding en het afdekplastic worden in de zilveren ring gedrukt.
0: Ja.
1: Plaats een van de bijgeleverde plastic achterkantjes met de gladde zijde aan de bovenkant in de witte cilinder.
0: Mm-hmm.
1: Plaats de zilveren ring op de witte cilinder.
0: Heb ik gedaan.
1: Plaats de zwarte plaat met de stip aan de bovenzijde op de witte cilinder. Draai het geheel onder de hendel en haal deze over.
0: Overhalen de hendel? Oh, dat klinkt heel erg ingewikkeld.
1: Draai de witte cilinder terug en verwijder de zwarte plaat en zilveren ring. In de witte cilinder tref je de button.
0: Nou, geweldig zeg. En welke plaat past daarbij? Zullen we gewoon eens even een lekker hit uit de jaren 80 doen? Begin van die buttonraasje in de jaren 80. En dan kom ik uit bij Aquarius. Die ken je wel, denk ik.
2: Allemachtig prachtig. De jaren 80.

Loop niet weg. Nee, dat doe ik zeker niet. Wat lees ik hier nou van Donate? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik denk het wel. Nog even over dat jaren 80 museum. Het is net alsof we daar gewoon in rondlopen. Maar ze kan het beter zelf even vertellen hier op Radio Gelderland, voordat je de headlines voor je kiezen krijgt. En Van Morsen ga ik nog draaien. Anders lees ik het appje gewoon even voor, hoor. Hallo? Nee, dit wordt een heel angstvallige lijn, dit. Hallo? Jaren 80, Flippo's. Ik heb 3 zonen, zegt Donate in de app. Die spaarden ze en ik vond ze terug. Paste exact in de afvoerslang van de wasmachine. De reparateur, dat moet ik zeggen, die vond ze. Ja, dat is wel een

0: Van Morrison en Erik zegt nog in de app, de Flippo's die kwamen helemaal niet in de jaren 80. Die kwamen pas eind jaren 90, de eerste in 1995.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
6: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
6: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
7: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
0: Oeps, zegt Donate nog. Je hebt gelijk, Erik. Jaren 90, die Flippo's. En toen waren de zonen van mij inderdaad wat ouder. Neem niet weg dat het een mooi verhaal is van die Flippo's die vastzaten in de wasmachine. Goed, het is 9:30 geweest. Zometeen KOMA op Radio Gelderland. En in Vaassen is het 19 graden ruim. En in Kekerdom, gemeente Bergendal, 21 graden. Dit is het belangrijkste nieuws op dit moment. Op de A18 bij Doetinchem was een ernstig ongeluk. 2 gewonden. De weg was volledig afgesloten daar. Inmiddels weer vrij, hoor. Het gebeurde 's nachts en het was een eenzijdig ongeluk. En dan de herdenking vandaag in Arnhem, ook op meerdere plekken. Maar in ieder geval in Park Sacré-Cœur in Arnhem wordt de capitulatie van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. En dat kun je ook beleven hier op Omroep Gelderland. Hou Web en App in de gaten.
4: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Zin in Zaterdag.

Hallo Noot, zin in zaterdag, Radio Gelderland, I Can Go For That. En Cameron Whitcomb die zingt in het volgende nummer, Kingdom of Fear, over dat bekende ja hoor, het gaat prima, terwijl er van binnen dan van alles speelt. Hij houdt de mens op afstand en verstopt zijn angst achter een stoere buitenkant. Ja, dat heb je ook wel eens toch, dat je zegt, ja gaat wel, maar dan gaat het eigenlijk helemaal niet zo. Wil je daar niet over praten? Daar gaat dit liedje over.

0: Ik heb last van een hoog mezing gehaald. Ik weet niet of dat zo erg is, hoor, bij Neil Diamond. De Craiglin Rosie. Floris, goeiedag.
1: Goeiedag, Joost.
0: Geef maar toe dat je ook een beetje aan het meedijnen was.
1: Absoluut. Je hebt het gehoord, hè?
0: Ja, ik heb het gehoord, ja. Ik durfde de microfoon van je nog niet open te zetten. Dus ik
1: ja, het klonk wel fantastisch, hoor.
0: Binnenkamers gauw. Oh, nou, dan doe ik dat de volgende keer. Ja, het is ook niet zo moeilijk om papa.
1: Nee, dat klopt. Ik vraag me wel of mensen er blij van worden, inderdaad.
0: Oh, ja, nou ja. Nou,
1: maar goed.
0: Het zou zomaar kunnen, toch, hè?
1: Ja.
0: Hey, wat heb jij gezien op de weerkaarten vandaag?
1: Ja, momenteel zien we een aantal buien die van zuidwest naar noordoostwaarts over Gelderland heen trekken. Met name in het noordwesten van de regio komen momenteel een aantal buien voor. Lokaal ook met onweer en flink wat regenval in korte tijd. Op een enkel station in het noordwesten, in de regio rondom Harderwijk, is al meer dan 5 mm regenwater gevallen. En de rest van de dag komt het af en toe tot een enkele bui. Maar in de namiddag blijft het droog met geregeld ruimte voor de zon. En momenteel is het al behoorlijk warm met zo'n 20 tot 23 graden. En als het zonnetje vanmiddag doorbreekt, wordt het nog broeierig heet met 27 tot lokaal nog 29 graden.
0: Dus dat is een beetje het aarde onder het gras. Ik dacht, ja, het gaat lekker afkoelen, maar die temperaturen blijven hoog, hè?
1: Momenteel nog wel, maar de afkoeling komt wel, want inmiddels is de wind wel gedraaid naar het noorden. Voert heel geleidelijk wat minder warme lucht naar Gelderland toe. En dat gaan we vooral morgen en de dagen daarna merken, als die koudere lucht wat terrein heeft gewonnen. Nou, koud wordt het overigens morgen zeker niet, met waarden tussen de 23 en 25 graden. De zondag is wel een overwegend droge dag, met geregeld ruimte voor de zon, met name tijdens de ochtenduren. In de middag moeten we rekening houden met wat meer bewolking, maar de zon blijft wel aanwezig morgenmiddag. En de wind waait vandaag en morgen uit het noordwesten, is meest matig van kracht. En onder invloed van die meest matige noordwestelijke stroming komt er maandag, dinsdag en woensdag wat minder warme lucht onze kant op. 21 tot 23 graden is dan de maximumtemperatuur. Zijn overigens hele gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. En vooral op dinsdag en woensdag moeten we ook rekening houden met een aantal buien. En met name op dinsdagmiddag kan het wat langer nat zijn in de regio bij een aantrekkende wind uit het noordwesten.
0: Oké, ik heb het allemaal opgeschreven, Floris.
1: Heel goed.
0: Nou, dan bereid jij je weer voor de volgende spreekbeurt bij Jan en Cindy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Daar is studio 3. Oh, dat mag ik niet zeggen.
3: Penthouse.
0: Ja, inderdaad. Ja. Speciaal ingericht deze zaterdag.
1: Ja.
0: Hey, jullie gaan geen fiets weggeven, want dat kan volgende week weer op Radio Gelderland. Maar wel die mooie koffiemok.
3: Ja, en wij geven de hartelijke groet weg iedere week.
2: Ja. En heel veel liefde.
3: En liefde.
2: En gezelligheid.
3: Ja. Allemaal gratis.
2: Ja, allemaal voor niks.
3: En de koffiemok inderdaad.
2: En de koffiemok, ik heb hem weer in mijn handen. Ja, het blijft een gadget die mensen graag willen hebben, hoor. Ik wil het niet vergelijken met een elektrische fiets, maar...
3: Jij vraagt je af waar die extra bewaking voor is voor de video.
0: Ongelooflijk. Nou ja, er zijn mensen die hebben misschien 3 elektrische fietsen in de schuur en nog geen koffiemok.
3: Nee, precies.
2: Dat zou ik zeggen.
3: Als je moet kiezen, dan zou ik het wel weten.
2: Een fiets kan je uiteindelijk altijd gaan kopen, maar die mok...
3: Ja, precies.
2: Enkel te winnen hier.
0: Ja, en op die fiets staan geen foto's van jou.
2: Nee. Goddank toch niet.
3: Misschien moeten we merchandising hebben.
2: Een speciale lijn.
3: Cindy heeft zich opgegeven voor een theepotje.
0: En wat nog meer?
3: We hebben het uitgebreide weekend weer. We hebben de hoofdpunten van het nieuws. Het koekje van de week is... Nou, die heb je al geproefd, Joost. Dat is de gevulde koek deze week.
0: Die was echt gevuld.
3: Die was lekker, hè? Dan hebben we ook nog de Sloothoop. Het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot gaan we draaien. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.
0: Oké, en niet Dana Winner, hoop ik, hè? Want die ga ik nu draaien.
3: Nee, die niet. Nee, okay. Nee, het is allemaal gecoördineerd, hè?
0: Allemaal gecoördineerd.

0: Little Eva en Anne, die is erbij. Bij die herdenking vandaag in Arnhem onder meer, maar ook op andere plekken. De capitulatie van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Het wordt herdacht en meerdere krijgen reacties over in de app. En ik zou zeggen, succes daarmee. En blijf ook bij Radio Gelderland, Jan en Cindy zo.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
3: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vreden Duitsland.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Isolatiecheck, nieuw glas, check, vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
12: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
13: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
14: Gelderland. De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy.

0: Hello Cassidy. Morning girl, morning Cindy.
1: Morning Jan.
0: De hoop op zaterdag op Radio Gelderland is dit. Wat een lekkere start.
1: Zal ik je wat laten horen?
0: Laat jij eens even wat horen.
1: Ik heb wat gekregen namelijk.
0: Oh, zet ik dit even zacht?
1: Luister, wat denk je dat dit is?
0: Hier komt de zand, volgens mij.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik heb een muziekdoosje gekregen van onze lieve luisteraars.
0: Wat lief, van wie?
1: Van Ikki en Steven uit Leeuwarden.
0: Oh.
1: En ja, wat lief, want ik was vorige week jarig. En het was een verlaat verjaardagscadeautje. Echt, wat een ontzettend origineel en lief cadeautje.
0: Vind ik ook, ja. Ze hebben ook een mailtje gestuurd, nu alweer.
1: Ja,
0: ze hebben de oprit onkruid vrijgemaakt.
1: En ik heb ook nog, van toen ik heel klein was, een muziekdoosje van de Efteling.
0: Ah.
1: Ja, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting.
0: Papier, hier.
1: Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ja.
0: Papier,
1: ach, wat ontzettend leuk. Wat een heerlijk begin van deze zaterdag. Ik had net een beetje regen vooruit.
0: Ja, een paar spatjes.
1: Ja.
0: Het schijnt een beetje te gaan regenen vanmiddag.
1: Ja,
0: niet
1: dus
0: heel veel,
1: maar hier komt de sun, maar die gaat later wel weer komen, denk ik.
0: Zeker, zeker.
1: Ja.
0: De hoop op zaterdag, we zijn er gezellig. In de korte broek.
1: Ja.
0: En in het, wat zal ik zeggen, signaalgroen.
1: Ja, ik dacht, Gelderland heeft een nieuwe kleuren. Ik denk, ik koop een truitje in dezelfde kleur, dan val ik minder op.
0: Ja, in het logo.
1: Ik sta niet graag in belangstellingen, dat weet je.
0: Ik ben in het babyblauw.
1: Wij helemaal allebei niet, hè?
0: Nee.
1: Daarom staan we ook op de mok.
0: Ja, hè? Precies. Die te winnen is trouwens in het spel Ontdek ons plekje. Wat een bruggetje is dit. Verder hebben we de hoofdpunten van het nieuws. We hebben het uitgebreide weer met Floris. Die gaat alles vertellen over mogelijk onweer dat er even aankomt. Koekje van de week, dat gaan we straks behandelen. In de Schroothoop, het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot.
1: Ja.
0: Achter de groene heuvels. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: Petula Clark en Romeo in De Hoop op Zaterdag. Ze is niet zo heel jong meer, geloof ik, hè? 93.
1: Ja, ja. En de meest succesvolle Britse zangeres ooit. 70 ja. miljoen platen verkocht.
0: 70
1: hè?
0: Miljoen.
1: Ongelooflijk.
0: Je hoeft niet op een penny te kijken, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En heel goed in het Frans gedaan, want ze is met een Fransman getrouwd geweest.
0: Ja, ik heb dit liedje ook in het Frans gehoord. Dat is een beetje gek klinkt dat, moet ik zeggen.
1: Romeo.
0: Straks het spelletje. Mensen zitten klaar op de bank met de passer en de landkaart. Maar eerst doen we Shakin' Stevens nog even. Hij druppelt de show in. A love worth waiting for.

0: Vanuit een zondag Arnhem was dit Shaken Stevens en A Love Worth Waiting For.
1: Goed, iedereen noemt hem natuurlijk de nieuwe Elvis. Hè? Ja, ja. Al zijn hele leven. Maar hij heeft ook inderdaad wel op West End gestaan in een musical over Elvis. Als Elvis.
0: Met die zwarte kuif.
1: Met die zwarte kuif die hij nog steeds heeft. Want hij, al is hij niet meer zo jong als die was. Ja, hij blijft 80, het verven.
0: Hè, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Blijft het verven.
0: Ach, een potje verf zo hier en daar. Wat maakt het uit? Tom dus, hè? Tom.
2: Ontdek ons plekje.
0: Dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie te winnen. Die mok waar we het al over hadden. Met onze hoofden erop zitten.
1: Kan ik hem nog even laten zien aan de mensen? Kijken.
0: Camera.
1: Kijk, over de camera voor de mensen die thuis kijken, zeg maar, via de televisie. Daar is hij dan.
0: En
1: de
0: regie schakelt weer een totaaltje.
1: Ja, zeker. Dit plekje is ontstaan door de bouw van een machtig kasteel op een hoog gelegen oever van de Rijn.
0: En Karel de Stoute, ik heb geen idee wat die heeft uitgesproken, schonk dit dorp in 1473 aan hertog Jan van Kleef.
1: Nou, de geschiedenisboeken die kunnen er weer op nageslagen worden. En dit jaar is hier in de Rijn de laagste en een zeer lage waterstand gemeten.
0: Kan je nagaan hoe laag?
1: Hoe laag? Het is gewoon echt,
0: het is een klein vertieping.
1: Ik denk dat er niks meer in staat. Ja.
0: Nee. Mocht je het weten en mocht je die mok willen winnen, jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons.

0: Radio. Je hoorde hem hier het eerst.
1: Lekker. Ja,
0: Brookholme.
1: Ik wou net zeggen, wie is het?
0: Brookholme, Love is Made of Stone. Het is een zangeres uit Schotland.
1: Lekker hoor.
0: En we hebben zo'n site waar alle nieuwe plaatjes op staan. En gisteren zat ik daarheen te grasduinen en toen kwam dit
1: ineens tevoorschijn. Kwam je haar tegen? Toen dacht je, dat is lekker. Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Wat hoor je daar?
1: Ik hoor gekraak.
0: Ja?
1: En daar zit vast weer wat calorierijks.
0: Ik ben
1: vet, suiker.
2: Het koekje van de week.
0: Dat allemaal, vrees ik, ja. Het is namelijk de gevulde koek deze week.
1: Ja, en ik heb wat opgezocht. Rusten is key, komt er dan boven.
0: Wie?
1: Rusten is key.
0: Oké.
1: Met het deeg. Als je een deeg maakt, moet je dat een nacht in de koelkast laten liggen. Nou, dat vind ik altijd heel moeilijk.
0: Ik dacht er sleutels in zaten.
1: Nee. Spijs moet je smeuig maken.
0: Ja, zo is dat.
1: Ja. Het gaat om de gevulde koeken.
0: Ja, het gaat om de gevulde koeken. Het zijn mini-gevulde koeken.
1: Nou, ik vind ze nog stevig voor een mini, hoor.
0: Minder calorieën.
1: Het betekent de gevulde koek, daar moeten ze een amandel bovenop. Hè?
0: Ja, sommigen hebben een amandel in het pakje van deze supermarkt.
1: Ja.
0: En anderen niet, die zijn mislukt, denk ik.
1: Het is een echte iconische Nederlandse koffiekoek.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Dat staat tenminste op de verpakking.
0: Ja.
1: Goudbruin gebakken deeg.
0: Ja.
1: Vooral lekker met roomboter.
0: Oh.
1: En dan smeuïge vulling, maar belangrijk dat het amandelspijs is en niet bakkerspijs. Bakkerspijs is een goedkope variant. Dat is op basis van pulvruchten en abrikozen. Spitten. Maar als je de echte amandelspijs hebt, dan smaakt die echt lekker.
0: Roomboter staat erop hier.
1: Ja,
0: dus dat is goed,
1: ja.
0: We zijn ook benieuwd naar jullie koffiemomentjes. Welk koekje hebben jullie bij de koffie? Zit er een smaakje in de koffie? We willen foto's, we willen verhalen. Jan@gld.nl.
2: Het koekje van de week.

0: Jan, ik moet jou even toespreken.
1: Oh, echt waar?
0: En je hebt gewoon iets voor me achtergehouden. Dat vind ik niet leuk. Ja, ik krijg een mailtje van Leni van Kuik.
1: Leni, ja.
0: En Leni die stuurt een idee voor de oplossing. Maar ze zegt, we hebben vanmorgen al genoten van de nieuwe vlog van Jan. Oh, heb je mij niet verteld?
1: Oh, ben ik vergeten te zeggen.
0: Ja. Oh, sinds wanneer hou jij dingen van mij achter?
1: Dit is niet goed. Ik ben het met je eens.
0: En wat heb ik gemist?
1: Ja, nou, je hebt heel veel gemist. Ja, ja, ik maak dat altijd een vlogje voor de mensen die dat niet weten. Van wat
0: over jouw roerige leven, wat je allemaal meemaakt. Ja.
1: We hebben nieuwe plantenbak en we staan op de tennisbaan. Het is spectaculair. Dat zijn echt pareltjes.
0: Ja. En waar kunnen we hem zien, Jan?
1: Op YouTube, Jan de Hoop. En dan vlog en dan kom je er vanzelf terecht. Heel leuk.
0: Nou, na de uitzending van mij dan.
1: Elton John en Kiki die in de show.

0: I gave you my heart, don't go breaking my heart. Elton John en Kiki D.
1: Nooit.
0: Nooit, hè?
1: Ik zal nooit je hart breken.
0: Nee, je hebt trouwens voor mij ook iets verzwegen.
1: Oh?
0: Ja, ik zie die grote schuldige ogen.
1: Ja?
0: Het plaatje dat je met bed gemaakt hebt.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
2: eSIM. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dag. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: We kijken even naar wat temperaturen in de provincie Westendorp 19,9 en Tolkamer 20,5. De hoofdpunten van het nieuws met Cindy.
8: Ja, vandaag is er redelijk wat bewolking. Tot de verandering van de afgelopen week. In de ochtend zelfs een buitje, maar het wordt toch weer gewoon 25 tot 30 graden vandaag in de Achterhoek. Dan de belangrijkste hoogpunten. Op de A18 bij Doetinchem vond een toch wel zwaar verkeersongeluk plaats vanmorgen. Een auto is op de kop terechtgekomen en een andere auto is daarop ingereden. Zijn twee gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie verdenkt een van de bestuurders van rijden onder invloed. En een deel van de Ermeloze Heide, daar is vandaag een verbod voor honden vanaf vandaag. De maatregel is bedoeld om twee nieuwe kuddebeschermingshonden in alle rust te laten wennen aan hun taak, namelijk het beschermen van de schaapskudde daar van de stichting Schapendrift. Want die honden die zijn daar tegen de wolven. Het verbod geldt voor een half jaar. Wil je meer over weten en ook hoe die honden eruit zien? Indrukwekkend grote dieren zijn dat. Kijk dan vooral in de app of op gld.nl.
9: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
10: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
13: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
14: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
15: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Sammy Davis Jr., onderdeel vroeger van de Rat Pack. De Rat Pack?
1: Ja, jij zegt het. Ja. Dat is net iets voor mijn tijd. Ja.
0: Met Dean Martin en Frank Sinatra samen.
1: Ja, maar die ken ik wel.
0: Die drie zongen altijd samen. Oh ja, ken die mensen. Sammy Davis Jr. was dat, het is weer zover.
1: Oh. Ja. Moment is, ja, en het is ook wel nodig, want mensen hebben er wat moeite mee vandaag.
0: We gaan zeggen.
1: Dus we hebben goede en slechte.
0: Ja, we gaan zeggen. Ja. Ja. Met het spelletje uiteraard, ontdek ons plekje. Te winnen de enige echte De Hoop op zaterdag. Bob, we doen nog even wat aanwijzingen. Kijken of het helpt. Dit plekje is ontstaan door de bouw van een machtig kasteel op een hooggelegen oever van de Rijn.
1: Karel de Stoute schonk dit dorp in 1473 aan hertog Jan van Kleef.
0: En dit jaar is er in de Rijn een zeer lage waterstand gemeten, nog steeds, hè?
1: Ja, en daar is zelfs de laagste, hè?
0: Ja.
1: En dan een extra aanwijzing, komt hij aan. Let op, mensen. Dit dorp heet tijdens carnaval Tollesland. Ja, nou weet iedereen het wel.
0: Even googlen.
1: De makkelijke.
0: Mocht je het weten, een snoepduikje richting device. En mailen naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: 1960, ik was een schattig jochie van 6.
1: Ik krijg toch een beetje kerstgevoel bij deze muziek.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, een beetje zo die sound. Hè? Ah, beetje dat je hebt de warme en dat gezellige.
0: Je wil de bal ophangen.
1: Nou, dat dan nog niet zeg.
0: Nee. Je hebt koekjesnieuws.
1: Ja, nee, er zijn best wel veel mensen die van alles aan ons gestuurd hebben. Even kijken, Harry bijvoorbeeld, die stuurt er zelfs een fotootje bij van zijn koffiemoment. Heerlijke koffie uit jullie mok. Oh. Met een eigen gemaakte aardbeienkwarktaart. Met slagroom en verse aardbeien, verrukkelijk.
0: Jij houdt echt van dikke room en aardbeien.
1: Ja, ja zeker. Ja? Geen koekje voor mij bij de koffie, maar wel een heerlijke boterham met tomaat en currypoeder, zegt Geert.
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: Zeker.
1: En even kijken, wat hebben we nog? In een hotelletje in Ruinen aan de koffie met een soort beschuitje en chocolaatjes. En ook nog erg lekker, zegt Teus. Nou, dat is toch ontzettend fijn. Dan hebben we ook nog iemand uit een Eftelingmok iets.
0: Ja.
1: Gezelligs. En een bepaalde Friese koek.
0: Ja.
1: Waarbij meteen bij staat dat ze niet weten hoeveel calorieën.
0: Randy Newman. Got a wife.

0: een stukje beschaving in de show.
1: Ik ben nog nooit in Birmingham geweest. Ik kan daar geen zinnig woord over zeggen.
0: Nee, ik bedoel het liedje.
1: Oh, oké. Okay.
0: Randy Newman zelf.
1: Ja.
0: Ja. Okay. Dat kost wat moeite om die man in het programma te krijgen. Maar daar was hij. Met Birmingham. En over moeite gesproken om mensen in het programma te krijgen. We hebben de echte Floris aan de
1: lijn. De enige echte.
0: Ja, goedemorgen Floris.
2: Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen. Als ik naar buiten kijk, zie ik dat de zon even weg is.
2: Ja, dat klopt. Momenteel is de ruimte voor de zon in de Achterhoek. Maar voor de rest is er veel bewolking aanwezig. En vanuit het zuidwesten trekken ook enkele buien over. Lokaal kan het eventjes flink doorregenen. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen. En die strook met buien die verlaat onze regio in de loop van de middag. De zon gaat geregeld doorbreken. En dan warmt het nog flink op naar zo'n 28 of 29 graden. De luchtvochtigheid is hoog en daardoor kan het vanmiddag broeierig aanvoelen.
0: Beetje klam. Ik zie op de buienradar inderdaad rode en gele stippen.
2: Ja, rode en gele stippen inderdaad. En vooral die rode pitten duiden op flink wat regenwater in korte tijd. Onweer, hagel, dat is ook allemaal mogelijk. Maar in de middag volgt er dus een drogere periode met flink wat ruimte voor de zon.

0: zijn dus ook hele hoge temperaturen nog steeds.
1: Is het morgen een beetje droog?
0: Morgen wordt een overwegend droge dag. De wind draait verder naar het noorden tot noordwesten en voert ook minder warme lucht aan. Morgenmiddag temperaturen van een zeer aangenaam niveau, met zo'n 20 graden in Harderwijk tot lokaal nog 25 graden in de Achterhoek. Het is overwegend droog weer met een mix van wolkenvelden, zonnige perioden tussendoor en een meest matige wind dus uit het noorden.
2: Ah, dat is prima fietsweer. Heerlijk.
0: Perfect fietsweer inderdaad.
2: Ja, dat is goed te weten. Ja.
0: En ook maandag nog een prachtige zomerdag met zo'n 22 of 23 graden. Het is overwegend droog weer met geregeld ruimte voor de zon. En dinsdag en woensdag komt er een lage luchtdruksysteem over Gelderland heen.
1: Oh, dat is niet best meestal. Hè?
0: Dat is niet best
2: inderdaad.
0: Een
2: heel systeem ook, hè?
0: Ja. Een heel systeem inderdaad. En dat brengt dan veel bewolking en een aantal fikse buien met zich mee. Maar ik denk dat het heel goed nieuws is voor de natuur inderdaad.
1: Ja, zeker, zeker. En daarna?
0: Daarna blijft het Hollands zomerweer. Het blijft lichtwisselvallig met een aantal buien. Maar de droge perioden zullen vanaf donderdag overheersen. En de zon is dagelijks van de partij. En de temperaturen blijven op een aangenaam niveau van zo'n 20 tot 23 graden.
1: Ja, lekkerder dan gisteren was het 35 graden. Hè?
0: Zo gisteren inderdaad, 35 of 36 graden. Flink wat ruimte voor de zon. Maar die tropische temperaturen zie ik voorlopig niet meer terug in de weerkaarten.
1: Gelukkig, we blijven vrienden, Floris.
0: Zeker, fijne dag nog.
1: Floris de Veber was dat van Weerplaza.

0: Presto, you know.
1: Zeg, ik krijg een mailtje binnen. Ik weet waar jij woensdag was.
0: Gaat het
1: ik
0: over mij?
1: Ik weet waar jij woensdag hebt gegeten.
0: Gaat het over mij?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja. Jolanda die was namelijk afgelopen woensdag. Ging ze gezellig even uit eten.
0: Ja?
1: Bij het Hilletje.
0: Oh ja, het Hilletje. Ja. In Kootwijk.
1: Bistro Bintje.
0: Ja.
1: En wie denk je dat
0: het is? Nee, de bistro heet het Hilletje.
1: Ja, ja, weet ik waar, maar de zoon noemt dat zo.
0: Oh, Bintje, ja.
1: Ja, en die zegt, wie denk je dat er ineens een terras op kwam lopen?
0: Ja.
1: Nou, heb je ook lekker gegeten?
0: Ja, met mijn man samen uiteraard, met Koen. We hebben mosselen gegeten.
1: Nou, de mevrouw die daar dus op het terras zat, misschien heeft ze je wel aangesproken. Dat was Jolanda en die heeft ook heerlijk gegeten.
0: Ah, wat goed.
1: Ja.
0: Groetjes Jolanda en leuk dat je luistert. En we moeten het ook even hebben over een drama van gisteren.
1: Een drama?
0: Ja.
1: Echt, ben je weer gevallen?
0: Oh nee.
1: Bloed?
0: Nee, ik niet
1: pijn?
0: Zelf. Pijn wel.
1: Oh.
0: Ja, ik zat in mijn kamer, want het was 35 graden buiten. Ja. We hebben vloerverkoeling in huis. Dat betekent dat het heerlijk koel is binnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik had in mijn kamer, we wonen in het bos, hè, de luxe flex omhoog gedaan, zodat het leek of ik in het bos zat.
1: Och ja. Dat je toch een beetje buiten zat, maar dan binnen.
0: Maar dan binnen lekker in de koelte.
1: Ja.
0: En ik zat een beetje te lezen en een beetje te rommelen met de computer. En plotseling hoorde ik een doffe dreun op het raam.
1: Was Koen gevallen?
0: Nee, het was buiten.
1: Ja.
0: Dus Koen zat boven, dus ik roep, Koen, kom even beneden kijken.
1: Nou ja, ik denk dat jij redelijk in paniek... Koen!
0: Ja, overslaande stem. Was er een merel tegen de raam
1: gevlogen? Oh, van de hitte?
0: Nee, gewoon tegen het glas.
1: Oh.
0: En we keken samen zo over het randje op het pad en daar lag hij op zijn rug.
1: Och,
0: pootjes en het snaveltje bewogen nog een beetje. Oh. Ja, ik werd helemaal misselijk van de
1: ellende. Ja, je bent er nog.
0: Ja, ik ben
1: arme
0: er nog.
1: Jan, maar arme merel.
0: Ja, arme merel vooral.
1: Ze dood.
0: Ja.
1: Och, goshie.
0: Bij een boom neergelegd in het bos. Goshie. Terug naar de natuur.
1: Och, je maakt wat mee, hè, Jan?
0: Nu ik het verteld heb, ben ik weer aangedaan.
1: Ja, ik hoor het.
0: Moet even gaan liggen.
2: Black

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hey Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Hey Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
13: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
14: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
15: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
16: Alweer je leesbril kwijt?
17: Mijnleesbril.nl.
16: Het grootste assortiment leesbrillen. Grijp nu uw kans.
17: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
18: De prijs.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Sint.

0: Taos, New Mexico. Ardeen Taylor, het klinkt zo vrolijk. Maar hij zit in de gevangenis.
1: Ach.
0: Serving time in Taos, New Mexico.
1: Staat er ook bij dan wat hij gedaan heeft?
0: Nee, dat geloof ik niet. Ik wil het ook niet weten.
1: Oh, okay.
0: We hebben een vrolijke show. Zo zaterdagochtend.
1: Zo is het.
0: Zo is het ook.
1: Zo is het.
0: De tweede uur zijn we al...
1: Ja, even wat dingetjes. We krijgen mensen de vraag van... geven jullie ook een fiets weg?
0: Een fiets?
1: Nee,
0: dat is door de week.
1: Dat is door de week.
0: Ja.
1: En dat gaat over Rondje Gelderland. Heel leuk programma wat we ook maken. Dus kijk vooral op onze site. Daar zie je het allemaal. Hoe dat dan gaat en in zijn werk gaat. Maar dat doen we door de week.
0: 3000 euro die fietsen.
1: Ja, meer zelfs. Een beetje elektrische fiets, maar wel pareltjes.
0: Maar wij hebben hem ook.
1: Wij hebben hem ook.
0: Okay.
1: Maar ik vind het wel heel erg leuk dat we dat doen.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Ja.
0: Tweede uur van de show, spel ontdek ons plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, de hoofdpunten van het nieuws hebben het koekje van de week. En in de schroothoop Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot uit 1967.

0: Oh, sorry, ik was even de koffie aan het, het roeren. Yes, Tonight Josephine, dat was Johnny Ray.
1: Ja, soms kan even een momentje van bezinning en even focus.
0: Ik denk ik
1: mindful roeren in je koffie.
0: Maar het
1: kan
0: was
1: heel
0: nog een stukje roeren, dus dat klinkt zo. Mensen thuis zitten ook aan de koffie.
1: Klinkt een beetje zo, weet je. Ken je dat, want die geluidjes die mensen dan zo heel erg fijn vinden om naar te luisteren.
0: Ah ja, ja. En toch niet een klankschaal.
1: Nee, maar je hebt van die geluidjes. Zo,
0: oh, dat,
1: mensen die met hun nagels stikken en zo.
0: Ah ja, ja, nee.
1: Toch mensen worden daar
0: ik
1: heel
0: hou
1: rustig van.
0: Het is alleen geen porseleinen kopje. Je hoort een beetje het plastic, vrees ik.
2: Ja, zoek.
0: Alle romantiek weg.
3: Ontdek ons plekje.
0: Dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie. Te winnen de enige echte De Hoop op zaterdag mok. Die is wel van aardewerk of porselein. Wat is het eigenlijk?
1: Zeker, het is aardewerk.
0: Ja. Kan in de vaatwasser.
1: Het staat er ook gewoon onder dat het in de vaatwasser kan. Ja.
0: Dit zijn aanwijzingen als je die mok wil winnen. Dit plekje is ontstaan door de bouw van een machtig kasteel op een hooggelegen oever van de Rijn.
1: Karel de Stoute, we gaan even terug in de tijd. Schonk dit dorp in 1473 aan hertog Jan van Kleef.
0: En dit jaar is hier de Rijn op het laagste punt ooit gekomen.
1: Het dorp heet tijdens carnaval Tollesland.
0: En dit dorp en buurdorp Tolkamer, dat is het dus niet Tolkamer, worden vaak samen genoemd als tweelingdorp.
1: Ja, er vallen heel veel mensen nu af, zeg maar, want die denken dat het Tolkamer is, maar dat is dus niet zo. Laatste aanwijzing?
0: Graag.
1: Dit plekje is onderdeel van de gemeente Zevenaar.
0: Mocht je het weten, het kan nog.
1: Ja, het kan nog.
0: Richting je device en mail terstond naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoon, maar dan gaan we even zwijmelen hier.
3: Ontdek ons plekje.

0: op het dak hier in de studio deinde een beetje mee.
1: Ja.
0: Olivia Newton-John, plaatselijk bekend als Olijfje. Hopelessly devoted to you, dat was mooi, hè?
1: Doe je ook wel eens van die klusjes, Jan, dat je daarna zo'n ontzettend gevoel hebt dat je denkt, jeetje, wat ben ik goed bezig geweest. En dat je daar gewoon even bij stil kan staan, wat een met trots vervult.
0: Ja, de grasjes tussen de stenen. En jij hing vorige week aan de dakgoot.
1: Ja, ja, ja. En toen zag ik dat de regenpijpen ook vies waren.
0: Ja.
1: Nou, en wat denk je dat ik gedaan heb?
0: De regenpijpen schoongemaakt.
1: Regenpijpen schoon, want die zijn wit geverfd.
0: Ja.
1: Dat is ook al 6 jaar niet gebeurd, schoongemaakt. Dus ja, dat zijn dan van die dingetjes dat je denkt, joh, wat ben ik toch goed bezig geweest.
0: Niet gewond geraakt dit keer.
1: Niet gewond geraakt, nee.
0: Ach,
1: nee
0: dat is ook al heel
1: En het ging ook allemaal goed en zo. Nou, dus ik zit daar nog van na te genieten.
0: Ik ben trots op je.
1: Ja, ik ook. Ja, dank.
0: We hebben Shakira.

0: Let's go.
1: Shakira en Burna Boy, ze is 1,30 meter volgens mij, maar wat een stem, hè?
2: Ja, heerlijk. Let's go, dat hoor ik ook iedereen tegenwoordig zeggen. Let's go!
1: Ja, het is sowieso allemaal Engels.
2: Ja, het is allemaal, let's go!
1: Yes, oké, okay. No problem okay. Als je ergens iets bestelt.
2: Of deze, ja. Het is niet Engels, maar wat tegenwoordig van als je iemand wil je... Nee, ik ben oké. Okay.
1: Ja. Of ik stap er even uit, hoor ik ook steeds. Ik stap er even uit.
2: Ja. Ja.
1: Of ik ga even in mijn kracht staan.
2: Oh ja, ja, je moet wel in je kracht staan.
1: Je moet wel in je kracht staan. Ja.
2: Oh, pas op!
1: Die kracht zat er net naast, geloof ik, ja. Het jaar is 1967. Wat is er allemaal gebeurd in dat jaar? Willem-Alexander werd geboren. Ik weet nog Klaus, die kondigde zijn geboorte aan... en die zei, hij heet Willem-Alexander Klaus George Ferdinand. Zo heet onze koning.
2: Mm-hmm.
1: De eerste succesvolle harttransplantatie in Zuid-Afrika.
2: Knap.
1: Dr. Ja. Bernhard. Kees Verkerk wordt wereldkampioen op de schaats. En Art Schenkel II hadden Art en Casey in die tijd. Dat is allemaal voor jouw tijd.
2: Allemaal voor mijn tijd.
1: En AZ67 werd opgericht. Logisch, hè. 1967. Mm-hmm. En prinses Margriet trouwt toen nog met meester Pieter van Vollenhoven. Tegenwoordig gezien professor. De eerste reclame komt op tv in dat jaar.
2: Zo lang al, die ellende. Oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: En Boudewijn de Groot heeft een hit met Land van Maas en Waal. Daar gaat het om. Hij werd geboren in Indonesië, in een interneringskamp. Het was in de oorlog. In Nederland terug leerde hij Lennart Nijg kennen. En dat werd later de hitmachine met z'n tweeën. Heel veel hits gemaakt. Land van Maas en Waal haalde in 1967 de eerste plaats in de top 40.
0: Gered van de schoothoop.

0: Boudewijn de Groot. Een Gelders liedje, het land van Maas en Waal.
1: Prachtig. Het is een prachtige omgeving. Ja. Prachtig liedje, prachtige omgeving.
0: Ja, en mocht je nou een suggestie hebben voor de Schroothoop, dat je denkt, nou, dat is een plaat die je nooit meer hoort, maar die zingen wij thuis zo mee. Laat het even weten, jan@gld.nl.
1: Ja, goed
0: en wie
1: idee.
0: Weet, komt hij dan wel in de show?
1: Ach,
0: is lekker.
1: Zijn dit een beetje? Ze klinkt een beetje.
0: Met Samantha Sang.
1: Oh.
0: Tot aan de hoofdpunten van het nieuws. Zingen zij over emotions.

koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe!
9: Geeft ruimte.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Nieuwe leesbril nodig?
16: Mijnleesbril.nl.
15: Gratis verzenden en retourneren.
17: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
18: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
17: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
19: Het is exact 11:30, even wat temperaturen. Vierhouten 20,9 en Deest 23,4. Het warme geluid van Cindy met het weer en de hoofdpunten.
20: Ja, vandaag toch wel wat bewolking. Hier en daar al wat regen gevallen. Maar het wordt toch zo'n 25 tot zelfs 30 graden in de Achterhoek. Was een ongeluk vannacht. De weg A18 bij Doetinchem was urenlang afgesloten voor onderzoek. Twee gewonden ook gevallen. Politie verwachtte dat één van die bestuurders onder invloed was. Park de Hoge Veluwe is vannacht brand geweest. 100 bij 100 meter is in de as gelegd. Maar het is inmiddels onder controle, de brand. En op een deel van de Ermeloze Heide geldt vanaf vandaag een tijdelijk toegangsverbod. Voor honden. Maatregel duurt zo'n 6 maanden. Is genomen om nieuwe beschermingshonden de kans te geven om te wedden aan de kudde schapen daar. Wil je er meer over weten? Kijk dan vooral in de app of op omroepgelderland.nl.
21: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
22: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
23: Mama, ik verveel me.
24: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
23: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
24: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
23: Pret voor de hele familie.
24: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
25: De hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: never had a dream come true. Sing along with me. Stevie Wonder was dat. In de hoop op zaterdag. Je bent direct verbonden met het Centrum van Gezelligheid.
1: Ja, dat is hier.
0: Dat is hier, hier in Arnhem.
1: Hier gebeurt hier gewoon.
0: Bij ons. Ja. Ja. En we zijn toe aan de administratie. Je hebt het druk, ik zie er een zweetdruppeltje op je voorhoofd.
1: Ja, nou, het was even tellen, want vaak hebben we meer goeie dan fouten. Maar ja, het is nu andersom.
0: Ja.
1: Mensen waren allemaal op het verkeerde been gezet.
0: Op het verkeerde been.
1: En ja, verkeerde benen ook. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hoeveel inzendingen waren er?
1: 157.
0: Ja. Hoeveel fout?
1: 93 maar liefst.
0: 64 goed.
1: Ja, en dat komt omdat mensen dachten bijvoorbeeld spijk,
0: ja,
1: werd genoemd.
0: Tolkamer.
1: Tolkamer werd veel genoemd, maar dat zochten we allemaal niet.
0: Nee, dat gaan we zo vertellen.
1: Gaan we zo vertellen.
0: Dat houden we nog even geheim.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ik ben in vorm, meestal verklap ik het.
1: Ja, nee, niet doen. Geef maar wel even een stevige slinger dan.
0: Een stevige slinger, ja, daar,
1: ja,
0: komt hij,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar gaat hij hoor. Hij staat. Hij staat stil, hij staat stil.
1: 31.
0: 31, we gaan bellen met de winnaars.
2: Ontdek ons plekje.

0: Tom Jones, I'll never fall in love again. Hij zit in de Voice, hij is coach daar.
1: Ja, ja, ja. Maar hij was in Engeland, denk ik. Of
0: ja, Amerika. Ja. Ja. En er was op een gegeven moment iemand aan het zingen. En toen zei hij, hey, wat een lekker liedje. Die stem herken ik een beetje. Hij draaide zijn stoel om. En toen was het een jongen die heette Donegan met zijn achternaam. En toen vroeg Tom, is jouw vader misschien Lonnie Donegan? De schrijver van het liedje dat we net hoorden.
1: Oh.
0: Ja, zei die jongen. Ja. En die ging achter de piano zitten. En toen ging Tom daar meezingen. En die is 83. Het is zo mooi. Echt kippenvel. Als
1: mooie
0: je...
1: televisie.
0: Ja, ja. Prachtig fragment. Overal te zien op YouTube. We gaan bellen met de winnaars.
1: Ja.
0: Back to the business in
1: Zeker.
0: Hand.
1: Ja. We maken eerst even contact met Den Haag.
0: Den Haag.
1: Ja, want daar woont Menno Kling. Hi Menno.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je luistert ze nu en dan, maar je denkt elke keer... Oh, zo'n mok wil ik wel hebben.
2: Daar heb ik nou zo vaak en zoveel goede dingen over gehoord.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Wat doe je in Den Haag bij Omroep Gelderland? Ik bedoel, het mag hoor, maar daar is Omroep West toch?
2: Ja, nee, ik moet zeggen, ik luister vanaf de coronatijd dat ik thuis werk.
0: Ja.
2: Ben ik bij verschillende lokale omroepen gaan luisteren.
0: Ja.
2: Regionale omroepen en dan ben ik... uitgekomen bij jullie.
0: Oh, wat gezellig. Wat gezellig.
1: Maar iedereen mag bij ons, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Want we hebben zelfs iemand in Spanje, begrijp ik.
1: Ja, ja. Iemand die meedoet, die is op vakantie.

0: sturen naar Ulft, want daar woont Betsy van Voorst. Goedemorgen.
1: Betsy. Betsy bij de druffabriek, hè?
2: Ja, helemaal goed.
1: Ja, ik ken het daar. Het is een heel mooi industrieel complexje. Hoe is het met jou vandaag? Hoe is het met jou vandaag?
2: Ja, goed hoor.
1: Ja, gaat het goed?
2: Ja, en zeker nou ook weet wat eraan komt.
1: Ja.
0: Toen ik Betsy net belde, was ze net de tanden aan het poetsen. Oh. Dus ze zit er ook fris helemaal bij, hè?
1: Een lekker schoon gebied, joh. Daar kan je op de radio,
2: ja,
1: hè?
2: Zeker. Ja.
1: Had je het koekje al op in de koffie?
2: Nee, dat was nog te vroeg voor mij. Oh, koekje. Ja. Dat doen we vanmiddag.
1: Oh, en wat voor koekjes heb je?
2: Ik moet nog even boodschappen doen, even kijken.
0: Oh. Ja, Jan is een smikkelbeertje. Ja, die wil het graag altijd weten, hè?
1: Smikkelbeertje
0: ben jij.
1: Ben jij ook een applausje, Betsy?
2: Ja, we doen maar een kleintje.
0: Ja, klein applausje.
1: Ja,
0: een klein applausje. Ja,
1: van Betsy weten we dat ze boodschappen gaat doen. Wat ga jij doen, Menno? Menno, wat ga jij doen? Dat is flauw gevallen, geloof ik.
0: Vervangen door het geluk.
1: Ja. Menno is weg.
0: Maar we gaan ervan uit dat het goed gaat met Menno.
1: Ja, dat hoop ik. Ja, allebei hartelijk dank voor het meedoen. Ja. Alle luisteraars dank voor het meedoen. En het goede nieuws is, Cindy.
0: Volgende week doen wij het gewoon weer.
3: Ontdek ons plekje.
4: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?

0: tadadam.
1: Ik noem dat altijd niks aan de hand muziek.
0: Ja.
1: En die lekkere niks aan de hand muziek.
0: Billy Preston en Sarita en It Will Come In Time. Je luistert naar De Hoop op zaterdag. De show spoedt zich naar 12 uur.
1: Oh, is dat weer bijna voorbij.
0: Onze Xandra.
1: Oh, maar dat is ook fijn.
0: Iedereen wilde, we hebben er.
1: Zo is het.
0: Even buurten met Xandra. We horen orgeljoken in een glansrol. Op dit plaatje. En ze begeleidt Robert Palmer.

0: takes every kind of people.
1: Zo is het.
0: Robert Palmer.
1: Zeg, maar één ding hebben wij nog niet besproken.
0: Hebben we niet besproken?
1: Nee. De eclips.
0: Oh, de eclips.
1: Heb je die gezien?
0: Ja.
1: Ja?
0: Nou ja, we zaten mosselen te eten bij die mevrouw op woensdag. Ja? Ja. Dus achter mij speelde dat zich af.
1: En toen heb jij door de mossel heen gekeken?
0: Nee, we hadden niet zo'n brilletje. Dus
1: ik had ook niet zo'n brilletje, maar ik ging wel wandelen met de hond. Ik zag honderden mensen en iedereen, oh, dan gingen ze klappen. En ik zat op de livestream mee te kijken en ik probeerde te kijken, maar dat ging natuurlijk
0: niet.
1: Dus ik heb het via de livestream gezien, maar ik was er wel bij en ik heb het ervaren.
0: Ja, binnen.
1: Ja.
0: Ja. Oh, van Xandra horen we dat zo. Even nog.
1: Ja.
0: Gary Puckett in de Union Camp. En Lady Willpower.

0: Gary Puckett in de Union Cap en Lady Willpower. Bijna aan het eind van de show. Xandra is binnengehuppeld. Wat ga jij doen straks? Oh, even de eclipse nog.
1: Ja, even de eclipse. Ja. Die heb ik met mijn 88-jarige vader op het Husense veld bekeken. En mijn zoon die had via Marktplaats nog zo'n zeldzaam brilletje gescoord.
2: 50 euro voor betaald?
1: 18, nou vond ik toch ook al heel wat. Maar mijn vader die had het mysterie van het vergiet. Dus je gaat met je rug naar de zon staan, houd het vergiet erin. Ik stond daar met een A4'tje. En zo zagen we het maandje verschijnen.
2: Dat is echt
1: bijzonder. Ja.
2: Dat is een broodje aan.
1: Een ervaring voor het leven, toch?
0: We hebben een half minuutje nog. Wat ga je doen?
1: Heb jij wel eens een foto van boven je huis gezien?
0: Jazeker, met de drone. Ja hoor, ja.
1: Kijk, met de drone. Er is een wedstrijd in Gelderland. En dan kun je je buurt van bovenaf fotograferen en een leuke prijs mee winnen.
0: En de taart?
1: Een uitdaging. Taart in Apeldoorn voor een 50-jarig huwelijk. Zitten jullie al zover, Jan? 50?
0: Ja, nee, maar ik kan hem meenemen op de brommer eventueel.
1: Dat kan.
0: Cindy, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
0: Xandra, hartelijk dank. Luisteraars, uiteraard hartelijk dank voor het luisteren. Altijd leuk dat jullie er zijn in het centrum van gezelligheid.
2: En zoveel reageren is altijd heel fijn.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey Raymond!
6: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hey, Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg. 28 minuten oponthoud, er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar 22 minuten vertraging. En op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld 17 minuutjes vertraging.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
14: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
13: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
15: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
16: Effe buurten. Met

Nick Kershaw op Radio Gelderland. I won't let the sun go down on me. En dat maakt de tijd 6:06. Goedemiddag, welkom bij Effe Buurten. Een rondje door de Gelderse buurten, daar kun je gewoon voor thuis blijven met de radio aan. En dat rondje brengt ons vandaag onder meer in Apeldoorn, Wageningen en ook net over de grens in Duitsland. In sommige buurten is het rustig, veel mensen zijn nog op vakantie, maar op andere plekken bruist het en precies daar peilen we de sfeer. Wil je ook iets kwijt over je buurt? Is er een feest? Gebeurt er iets speciaals of valt je wat op? Mail dan naar buurt@gld.nl of stuur even een appje. Zo eerst een kijkje in Lienden, want daar gebeurt ook het een en ander.

0: Masquerada van Sergio Mendes op Radio Gelderland. Zoveel wijken, zoveel straten. En als we stilstaan in Lienden, trekt de achterstraat daar vandaag de aandacht. Goedemiddag, Jeannette.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jeannette, een Hallo. Leuke straat, de achterstraat. Woon je er al lang?
1: Ik woon er al, ik ben hier geboren.
0: Echt? Woon jij nog in je ouderlijk huis?
1: Ik woon eigenlijk in mijn ouderlijk huis, maar ik ben wel 2 jaar in Veenendaal geweest.
0: Ja.
1: 2 jaar gewoond. En dat beviel niet zo goed. Dus zijn we teruggegaan en hebben we het hier verbouwd.
0: Fantastisch. Wat is de charme van Lienden? Een speciale achterstraat?
1: Speciaal de achterstraat, ja. Een rustige weg.
0: Ja. En een hele jeugd.
1: Ja, een hele jeugd, maar ook veel wandelaars en fietsers komen erdoor.
0: Ja.
1: Dus,
0: en dat is mooi, want op nummer 9 gebeurt vandaag wat bijzonders. Hè? Wat hebben jullie georganiseerd?
1: Wij hebben een expositie van schilderijen. Ja. En van 3 kunstenaars, zeg maar. Hè?
0: Ja, je zegt wij inderdaad. Jij bent er 1 van. Wie zijn de anderen?
1: De andere is Stina Timmer en nog een meneer en die heet Jan Schimmel.
0: En wonen zij ook in Lienden?
1: Jan die woont in Tiel en Stina woont in Lienden.
0: Ja, en nou hebben jullie schilderijen hebben jullie uitgestald? Zitten jullie samen op cursus of werken jullie onafhankelijk van elkaar?
1: Eigenlijk zitten we 's maandags morgens bij een schildersclub.
0: Mm-hmm.
1: En dat is gewoon altijd heel gezellig. En Stina is eigenlijk de drijfveer, want die kan ons helpen als we wel eens wat te vragen hebben of niet goed weten, met kleurtjes.
0: Kijk,
1: ja.
0: En van jullie alle 3 is vandaag kunst te zien. Hebben jullie alles buiten uitgestald of moeten mensen binnen zijn?
1: De vorige 2 weekenden was natuurlijk fantastisch.
0: Nou, zeg dat.
1: Ja, en toen hebben we dus eigenlijk alles buiten uitgestald. In de tuin en bij de zitjes. En het was heel gezellig. Toen konden de mensen dus een kopje koffie drinken en wat erbij. En overal zaten de mensen.
0: En hoe is het vandaag?
1: Nou, vandaag is het een beetje regenachtig.
0: Ja.
1: Dus we hebben eigenlijk alles in de schuur gedaan.
0: Nou, dat kan toch ook heel goed. Hoeveel werken zijn er uitgestald? 20, 50, 100?
1: Ik denk wel meer dan 50.
0: Echt waar? Ja. En zie je verschil? Zie je wat van Stina en van Jannis en van jou?
1: Wij zelf wel. Ik weet niet of een ander dat ook zo ziet.
0: Ja, ja.
1: Maar Stina die is heel van het fijne werk. Heel fijntjes, allemaal heel echt. Ik ben daar ook van, maar toch iets losser.
0: Ja.
1: En Jan is toch iets meer voor de jongeren. Die heeft grote werken en grote doeken met gezichten erop. En,
0: heel leuk, ja. Is,
1: ja.
0: Mensen mogen komen kijken, Jeannette, vandaag nog. Hè? Op de Achterstraat 9 in Lienden. Je zegt de schilderijen staan nu binnen. Rijden we niet zomaar jullie huis voorbij? Is er iets zichtbaar van hier moet je zijn?
1: Ja, er is zeker wat zichtbaar.
0: Ja?
1: We hebben aan allebei de kanten van de achterstraat hebben we spandoeken gemaakt met pijl erop. En daar staat op kunst in schuur en natuur.
0: Nou, wat ontzettend leuk. Duidelijker kan toch niet?
1: Ja, en bij het hek dus waar de fietsen gestald worden, daar hebben we ook een grote spandoek met onze schilderijen erop. 3 van allemaal 1.
0: Nou, kan niet missen,
1: parkeren,
0: zullen we zeggen.
1: Dat is, parkeren is hiernaast, in de Appelenboogaard.
0: Ja, dus heel goed. Nou, ik zou zeggen, als je kans ziet, zeker gaan kijken vanmiddag naar de kunst van Jeannette, Jan en Stien, Achterstraat 9 in Lienden. Dit is Teddy Swims.

0: Wat een aanstekelijke rock'n'roll van Rocky Sharp en The Replays. Shout, shout.
1: SOS. Buurthulp.
0: Soms zit je met iets omhoog en dan is het fijn als je een beroep op je omgeving kunt doen. Marge uit Wil die deed dat een paar weken geleden. Zij zocht een goede bestemming voor heel veel Donald Ducks en daar werd eigenlijk meteen op gereageerd. Goedemiddag, Gijs.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, dat was jij, hè? Jij had er wel oren naar.
2: Ja, ik hoorde het op de radio en ik dacht, ik stuur meteen een mailtje. Ik had er wel interesse naar.
0: Het zijn er heel veel, hè? Realiseer je dat?
2: Ja, het is ook echt super, super tof. Donald Duckjes zijn ook super tof.
0: Ga je ze zelf lezen of ga je ze weggeven of heb je een ander doel in gedachten?
2: Nou, ik heb een vriendengroep van mij. Die is ook heel erg van de Donald Duckjes.
0: Oh, echt?
2: Ja, nog steeds. Ook al zijn we al 17 allemaal en 18 en zo. Maar ja, dat is nog steeds wel leuk.
0: Wat super zeg. Heb jij een abonnement vroeger gehad? Of,
2: Ja, zeker. Vroeger abonnement gehad. Ook heel veel oude Donald Duckjes van opa en oma gekregen.
0: Wat leuk. Volgens mij gaan deze nog wat verder terug. Dus je krijgt ook nog een stukje geschiedenis echt qua Donald Duck te zien. Ik weet niet, ken je nog Madame Mikmak bijvoorbeeld?
2: Die ouderen vind ik ook altijd wel leuker. Die oudere Donald Duckjes.
0: En jij zegt, je hebt een vriendengroep, die is ook geïnteresseerd. Ga je dan alleen lezen? Lees je samen? Hoe werkt dat? Wissel je uit?
2: Binnenkort gaan we met z'n allen bijvoorbeeld een weekendje naar Antwerpen. Of een midweekje. En dan neem ik wat mee en dan gaan we met z'n allen op een rustige ochtend. Gaan we gewoon lekker door een dukjes lezen. En ook soms dan gaan we gewoon, als we gewoon met elkaar aan chillen zijn of zo.
0: Mm-hmm.
2: En dan hebben we even niks te doen, ja. Komt er soms een dukje bij.
0: Nou, wat leuk zeg. Zitten jullie ook bij elkaar op school?
2: Ja, zeker.
0: Welke school is dat?
2: Ja, dat is Pantarijn, de middelbare school in Wageningen.
0: Ja, en ja, school is nu nog dicht, dus wat dat betreft kun je lekker strips met elkaar gaan lezen, toch?
2: Ja, zeker.
0: Heb jij een favoriet, Gijs?
2: Een favoriet, als in een Katrien, karakter.
0: Precies, Dagobert Duck, of die lekker zo kan plonzen in zijn geld.
2: Ja, ik moet of Gijs Gans of Diederik Duck, denk ik dan. Dat spreekt wel voor zich natuurlijk.
0: Ja, en wie is Diederik?
2: Diederik, die is voor mij de broer of zo van Donald. Dat is gewoon een soort sukkeltje van Donald Duck. Hij doet allemaal domme dingen.
0: Ja, en spreken we elkaar in het programma even buurten. Donald Duck heeft zelf ook altijd een hele lastige buurman, hè? Weet jij hoe goed die heet? BB, want al die namen die hebben altijd dezelfde letter, hè? Buurman Bolderbast.
2: Ja, buurman Bolderbast, ja.
0: Ik hoop dat jij een prettigere buurman hebt, Gijs. Is dat zo?
2: Ja hoor, zeker. Ja, heel fijn.
0: Gelukkig. Ik zou zeggen, kom ze binnenkort ophalen. Heb er heel veel plezier mee. Donald Ducks dus, van Wil naar Wageningen, voor een tweede ronde. Leven de buurthulp, zeg ik.

0: Mooie muziek op Radio Gelderland van Eddie Allen Parsons Project, Old and Wise. Het is 1:04. Ja, en stel je even voor, als we van iets wel te veel hebben, dan is dat kleding, toch? Ik hoorde laatst dat een straat een kledingruil had gedaan door alles op één hoop te gooien en iedereen die mocht wat uitkiezen. Heel leuk idee. Stichting Grounded organiseert vanavond een ruilmarkt in Arnhem. En wat Grounded doet en hoe laat die markt begint, vraag ik zo aan Laetitia, want zij is de oprichter en gast in de studio.
1: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
2: En de komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
1: Kijk naar Rondje Gelderland.
2: Ja. Dit is het moment.
3: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
2: Is dat zo?
3: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Iedere werkdag op TV Gelderland.
4: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Rijd slim met Golden
6: eSIM. Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Nee, nieuwe leesbril nodig?
12: Mijnleesbril.nl.
13: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
13: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
0: Het is precies 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Rhenoy is het 20,8 graden en in Wiel 26,5. Het weer in Gelderland. Vanmiddag wordt het nog behoorlijk warm met 25 tot lokaal 29 graden in de Achterhoek. Er trekken wolkenvelden over en lokaal valt er een bui. Tussendoor schijnt met regelmaat de zon en de komende dagen wordt het een stuk minder warm met temperaturen van 22 tot 26 graden en neemt de kans op buien toe. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de snelweg A18 bij Doetinchem vond een ernstig ongeval plaats, waarbij 2 gewonden vielen. Een 34-jarige man uit Engeland wordt verdacht van rijden onder invloed, terwijl een 50-jarige man uit Zelhem ook ter controle naar het ziekenhuis is gebracht. Weerman Floris Lafeber meldt dat er zaterdagochtend verspreid over Gelderland regenbuien zijn gevallen. In de loop van de middag trekken de meeste buien naar Duitsland, waardoor de rest van de dag overwegend droog zal zijn. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we nog eventjes of het druk is in Gelderland. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld heb je 11 minuten vertraging. Op de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Reden 30 minuten op onthoud. En op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Tiel West 11 minuten vertraging.

0: glasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
4: Even buurten. Sandra Rakier.

0: splitsing in Effenbuurten op Radio Gelderland. Wind en zeilen. Het is 1:07. Onze kasten puilen uit. Shirts, broeken en ongedragen schoenen. Je kent het vast. Hoe leuk is dan een kledingmarkt waar je mag aanbieden, ruilen of gewoon lekker kan rondsnuffelen. En dat gebeurt vanavond in het Muzespark in Arnhem. Laetitia Peensel is van Grounded, de stichting die samen met Zij aan Zij die markt organiseert. Laetitia, leuk dat je hier nog even kunt zijn.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Superleuk dat ik hier mag zijn. Inderdaad.
0: Ik denk, je hebt nu al genoeg aan je hoofd, want vanavond barst het los in Arnhem Centrum.
1: Klopt.
0: Hoe zit het met jouw kledingkast?
1: Ja, mijn kledingkast is ook al aardig uitgezocht inderdaad. Ik heb geprobeerd om niet te veel mee te nemen, want ja, we hebben ook al heel veel aanmeldingen.
0: Ja.
1: En anders wordt het misschien een beetje too much. Maar
0: er is animo voor. Hoeveel mensen hebben zich al gemeld?
1: Ja, tot nu toe 100. En ik krijg nog wat berichtjes van, ik zie dat het dicht is, maar mag ik er alsnog bij?
0: Nou ja, je mag het sowieso komen bezoeken en lekker
1: precies
0: rondkijken. Maar echte kleding aanbieden, ja, daar zit je dus al goed in.
1: Ja.
0: Hoe werkt het vanavond? Je hebt iets met knopen en iets met gewoon geld.
1: Ja, klopt inderdaad. Je kunt langskomen, dan mag je 10 kledingstukken inleveren. En voor ieder kledingstuk krijg je een knoop. En met die knoop kun je inderdaad weer op de markt gewoon lekker rondkijken. En als je iets leuk ziet, dan kun je de knoop weer inleveren.
0: Wat super. Ja. Had jij nog knopen?
1: Nee, die hebben we allemaal moeten instaan. Sorry, iedereen in Action is geweest. Wij zijn geen knopen meer. Die hebben wij allemaal meegenomen.
0: Ja. Dat is echt het ruilmiddel dan, hè?
1: Ja, zeker, ja. En inderdaad, voor degene die geen knopen hebben, niks konden inleveren, of bijvoorbeeld al zoveel leuke dingen hebben gevonden, kun je nog voor €2 items kopen.
0: Nou, dat is een hartstikke goed idee. En jij hebt dus je eigen kledingkast ook in de aanbieding, tenminste een deel daarvan.
1: Mm-hmm.
0: Heel leuk. Je doet dit vanuit Stichting Grounded. Waar staat die stichting voor?
1: Ja, onze stichting staat vooral voor ontmoeting en ook een beetje zelfzorg. We vinden het heel belangrijk dat voornamelijk jonge vrouwen, daar richten we ons nu op, maar zeker in de toekomst ook wel wat breder. Weer met elkaar in contact komen. We doen ook een stukje mindfulness om ook je geest inderdaad wat meer tot rust te brengen. En ja, verder organiseren we eigenlijk verschillende events, van wandelingen tot caféavonden en dus ook een kledingruilmarkt.
0: Heel leuk. Hoe gaan we dat vanavond zien, dat uitgangspunt? Merken we daar iets van?
1: Ja, zeker, want we hebben op de tafels ook allemaal kletskaartjes liggen, zodat mensen uit Arnhem ook makkelijker met elkaar in contact komen. Want vaak is dat natuurlijk lastig, je kent niemand en hoe kom je dan met elkaar in contact? En we hebben ook een hoekje met koptelefoons waar je mindfulness meditatie van mij kunt luisteren.
0: Dat ontzettend leuk. En kleding is natuurlijk wel een heel dankbaar onderwerp, hè? Om te passen, om het erover te hebben. Hé, wat leuk, waarom doe je dat weg?
1: Daarom.
0: Zoiets, toch?
1: Ja, ik denk dat dat zeker ook wel een makkelijkere manier is om dat contact te leggen. En natuurlijk ook duurzaam om het kleding gewoon te ruilen in plaats van nieuwe kleding te kopen.
0: Dat was het inderdaad, want volgens mij Nederland heeft inderdaad genoeg aan kleding.
1: Ja.
0: Hey, je zegt Grounded is gericht op jonge vrouwen. Zijn mannen vanavond ook welkom?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja. Vanavond is echt voor iedereen, heel Arnhem en omgeving. Als je het leuk vindt om te komen, ben je welkom.
0: Ja.
1: Komt ook een DJ en we hebben matcha en mocktails. Dus ja, het programma is denk ik ook voor iedereen wel heel erg leuk.
0: Wat gezellig.
1: Ja.
0: We moeten zijn in het Muzespark. Vanaf hoe laat tot hoe laat?
1: Vanaf 7:00 en als je kleding komt inleveren vanaf 6:30 tot 10:00.
0: En wanneer is de avond voor jou geslaagd?
1: Als iedereen in ieder geval met een paar nieuwe kledingstukken naar huis gaat en misschien...

Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guaranteed op Radio Gelderland. Er komt een bericht van Roelien uit Ede binnen. Ze zegt, in onze buurt de Rietkamp gebeurt iets leuks. Wij wonen aan een speelplaats waar een zwembad is opgezet voor de kinderen uit de buurt. Zomervakantie duurt nog even en dit was een idee van een ouder. Het is een komen en gaan van kinderen. Leuk om naar te kijken en nou is er voor de kleuters ook een opblaasbadje opgezet. Waterpret dus in Ede. Heel leuk, Roelien, en een mooi voorbeeld van buurtgezelligheid. Het is weekend en de Golden Earring zingt over A Weekend Love.

De Golden Earring op Radio Gelderland. Ja, staat er in de Rietkamp in Ede een groot zwembad voor de jeugd op. We zetten bij deze temperaturen sowieso graag een zwembadje op, lees ik hier. Want maar liefst 22.000 zwembaden staan er deze zomer, klein en groot, in onze provincie op. Dat zijn er nogal wat en dat zorgt niet alleen voor koelte, ook voor heel veel buurtvreugde. Ja, die wordt op de proef gesteld bij dit soort geweld natuurlijk. Maar we kennen allemaal de verleiding om bij sommige muziek het volume voluit te zetten. Domweg omdat je een favoriete plaat nou eenmaal niet stil wil houden. Heb jij zo'n plaat, een titel die via de radio mag schallen door de provincie? App of mail dan even buurt@gld.nl. Daar kom ik na 1 uur op terug. Dan ook de Even Buurtentaart in Apeldoorn, want daar valt wel wat te vieren. Tot het nieuws, Whitney Houston. Sinds deze week is er een Barbie-pop van haar verkrijgbaar. Dat maakt ze zelf niet meer mee, maar misschien is het een meisjesdroom.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk... Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro... en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd... omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
15: Kijken we nog even naar verkeer in de provincie. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Knopendel en Wallenooien 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Duiven en Knopend Grijsoord 13 minuten. En een kleintje op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 4 minuten. Vakantieverkeer staat er nog bij. Oeh, waar kom jij van terug of waar ga je naartoe?
16: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
17: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
18: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
17: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
19: Even buurten.

De Tramps uit 1975. En wat gaan ze laag, hè? Zing When the Strings on My Heart. Even buurten, dat doen we nog tot 2 uur. Heb jij ooit een foto gemaakt van je wijk of je huis van bovenaf? Een regio houdt een fotowedstrijd met die vraag en daar hangt een leuke prijs aan vast. In Apeldoorn kwam de vlag uit voor een gouden bruidspaar. Voor hen is er taart. En in veel strips en animaties komen onaardige buurmannen voor. Ik had het er al even met Gijs over. Buurman Bolderbast bijvoorbeeld uit Donald Duck. Je mag er straks eentje raden en het is een vreemde, hoor. Eerst nu naar Apeldoorn, benieuwd of daar een bordje hangt hulde aan het bruidspaar, want dan weet de hele buurt het ook en kan er lekker gefeliciteerd worden.

0: New Shoes.
1: New Shoes van Paolo Nutini.
2: Tijd voor taart.
1: Ja, 9 over 1 op Radio Gelderland. Een goed moment voor de Even Buurtentaart. En die is vandaag in Apeldoorn bezorgd bij Gerda en Bert Bomhof. En ik heb Gerda aan de telefoon. Gerda, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, hebben jullie een feestje te vieren?
3: We hebben een klein feestje te vieren, inderdaad.
1: Ah, gebeurt dat dit weekend al?
3: Nee, volgende week pas.
1: Wat is er volgende week aan de hand? Volgens mij aanstaande donderdag.
3: Dat klopt helemaal, ja.
1: Wat is het heugelijke feit?
3: Dan zijn wij 50 jaar getrouwd.
1: Nou, dat zeg je met enige trots.
3: Zeker weten, ja.
1: Ja, hè?
3: Ja, zeker.
1: Ga eens even terug, Gerda, naar 50 jaar geleden. Wat maakte je mee die dag? Hoe herinner jij je die?
3: Het weer was hetzelfde als dat het hier was.
1: Oh, echt?
3: Nu was ook bloed en bloed heet.
1: Ja, aangename temperaturen en een mooie jurk?
3: Nou, die mooie jurk wel, aangename temperaturen niet.
1: En die jurk die was je al snel te warm waarschijnlijk?
3: Ja, nou, dat.
1: En dan moet je nog de hele dag, hè?
3: Inderdaad, maar dat mocht een pret niet druk uiteraard.
1: Nee, zo is dat, ja.
3: Maar dan vergeet je het niet, hè?
1: Precies. Ja, heb jij zo'n foto van je huwelijksdag op de kast staan?
3: Nee.
1: Dat niet, nee. Heb je de jurk nog?
3: Die heeft mijn kleindochter.
1: Oh, dat is heel bijzonder. En is het al van een huwelijk gekomen of is dat iets voor later?
3: Nee, dat is voor de verkleedpartijtjes.
1: Heel leuk.
3: Ja, zeker.
1: Gerda, 50 jaar is niet niks, hè?
3: Nee, zeker niet.
1: Dan ben ik toch altijd benieuwd, wat is het? Wat is het dat je zo lang met iemand goed door zee kunt gaan?
3: Het is geven en nemen, hè?
1: Mm-hmm. Dat zien we altijd op tegeltjes, maar dat klopt wel, hè, zo'n cliché.
3: Nou ja, dat is zeker waar.
1: Ja.
3: Dat is zeker waar, ja.
1: Wordt het groot feest donderdag? Of wat, hou je het klein?
3: In een besloten clubje wordt het wel een groot feest, ja.
1: Ja. Nou, vandaag al een beetje voorpret, want er is een taart voor jullie bezorgd.
3: Dat klopt, inderdaad.
1: Ja. Is daar al een stukje van aangesneden? Of zeg je, ik wil eerst maar eens even weten wat en hoe?
3: Dat gaan we nog doen. Er was dus nog een verrassing die vandaan kwam, dus daar gaan we nog niet gelijk aan snijden.
1: Nee. Er is een aanvraag binnengekomen, Gerda, via Radio Gelderland. Dat is iemand die vindt dat heel bijzonder dat jullie 50 jaar samen zijn. Maar die beleeft ook als familielid, en dan geef ik natuurlijk al een tip, heel veel plezier aan jullie.
3: Nou, heel erg leuk.
1: Weet je wie dat is?
3: Nou, dat kunnen meerdere mensen zijn, ja.
1: Dat geloof ik zonder meer. Volgens mij is de familie niet heel klein.
3: Nou, ja, ik denk dat het een schoonzusje zal zijn, maar...
1: Oh. Nou, ik ga eventjes de telefoon over laten gaan. Laten we even luisteren wie er opneemt.
3: Ik hoor het, ja.
1: Ja, hè?
3: Ja.
4: Dit is de voicemail van de Gouden Koets. Wij zijn bereikbaar van 9 tot 12 uur.
1: Ja, en het is nu 10 over 1.
4: Kunt u bellen met Pul?
1: Ja, het is nu 10 over 1. Gerda, is dit de stem van jouw schoonzus?
3: Nee.
1: Oh.
3: Ik herken het niet direct.
1: Nee, maar Dineke is wel jouw schoonzus, hè?
3: Jazeker.
1: Jazeker. Nou, en zij is inderdaad de aanvrager.
3: Oké, ja, ik ga al een donkerblauw vermoeden.
1: Even donkerblauw vermoeden.
3: Heel erg leuk.
1: Want waarom juist zij? Waarom zou zij tot zoiets in staat zijn?
3: De Omroep Gelderland, dat komt me al bekend voor bij haar.
1: Ja, ze weet de weg te vinden.
3: Precies, ja.
1: Leuk. En wat is de connectie? Is zij een zus van jouw man? Of is zij jouw zus? Nee, ze is een schoonzus.
3: Ze is de vrouw van mijn broer.
1: Dat is het, ja. Ja.
3: Ja.
1: En is ze erbij bij het feestje van de week?
3: Zeker.
1: Ik denk, Gerda, dat jij haar dan maar even een dikke knuffel mag geven.
3: Dat denk ik ook.
1: En stel dat ze toch luistert, ze is nu niet bereikbaar. Wat zou je tegen haar willen zeggen?
3: Nou, ik zou wel heel hartelijk bedanken voor deze enorme verrassing.
1: Nou.
3: Want je verwacht van alles, maar dit niet, hè?
1: Nee, hè? En het is, wat ik al zei, een beetje voorpret.
3: Dus
1: neem het er lekker van. Groet ook aan je man. En ik zou zeggen, op naar de volgende 50, Gerda.
3: Nou, dat gaan we niet, dat gaan we niet redden. Maar we gaan er nog wel een poosje voor, ja.
1: Zo is dat. Ik wens jullie alle goeds.
3: Heel hartelijk dank.
1: Jullie ook. En een fijne trouwdag aankomende donderdag.
3: Ja, dankjewel.
1: Dag.

Guus Meeuwis en Vagant, ik wil met je lachen. En is lachen ook niet het geheim van een goed huwelijk? Valt er bij jou nou ook iets te vieren in de buurt? Vraag dan een taart aan via buurt@gld.nl. Zo'n verrassing zou ook leuk zijn, bijvoorbeeld voor degene die nu op je post en poezen past tijdens een weekend weg. Een speciaal moment op radio. Als jij iemand in gedachten hebt, laat het weten.

Earth, Wind and Fire and Love Goes On. Ja, en blijft die liefde, om precies te zijn, burenliefde ook overeind als er keihard een plaat de speakers uitknalt. Ik vroeg je welke dat voor jou zou zijn en Toon reageert vanuit Silvolle. Hij zegt, ik hou heel erg van de Rocky-films. Mijn zoon van 10 inmiddels ook. Het nummer Burning Heart hoor je niet zo heel vaak meer. Als die gedraaid kan worden, super. Nou, ik vind dat een hele goede keuze, Toon. Burning Heart van Survivor uit 1985. En dan wel in afwachting van de volgende Rocky-film natuurlijk. Sylvester kan nog best even mee. En de hoeveelste wordt dat dan? De zesde? De zevende? De achtste? Survivor. Op Radio Gelderland. Burning Heart.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl. Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Het is 1:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemiddag. In Garderen is het 20,3 graden. En in Halle-Nijman, gemeente Bronckhorst, 27,8. Het weer in Gelderland. Vanmiddag wordt het nog behoorlijk warm met 25 tot lokaal 29 graden in de Achterhoek. Er trekken wolkenvelden over en lokaal valt er een onweersbui. Later krijgt de zon ruimte om te schijnen. De komende dagen wordt het een stuk minder warm met temperaturen van 22 tot 26 graden en de kans op buien neemt toe. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de snelweg A18 bij Doetinchem vond een ernstig ongeval plaats waarbij twee auto's betrokken waren. De inzittenden, een 34-jarige man uit Engeland en een 50-jarige man uit Zelhem, zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht en de weg was enkele uren afgesloten. Het Linnaeus-trio, bestaande uit zangeres Jennifer van der Hart, accordeonist Ellen Zijm en klarinetspeler Kees van der Harst, speelt hun nieuwe voorstelling Watersonaten over de relatie tussen mens en water. Het trio, dat tijdens de coronapandemie begon met buitenoptredens, combineert muziek met ecologische thema's. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en om de Omroep Gelderland-app. Ja, en als water dan toch een thema is, er komt een bericht binnen, eigenlijk een verzoek van Wilma en Herman uit Uden. Zij zijn vogelliefhebbers en zeggen: zou je een oproep willen doen dat mensen meer bakjes water moeten neerzetten voor de vogels? En ik denk ook voor andere dieren, want die hebben erge dorst. Klein bakje water zou al uitmaken. Dankjewel voor de tip uit Uden. Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de knooppunt Waterberg. Daar is de spitsstrook dicht. Vertraging 15 minuten. Ook 15 minuten op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. En de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven is dus vakantieverkeer aan de hand. 10 minuten oponthoud.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl. duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
11: Even buurten. Sandra Rakier.

0: De Bellamy Brothers op Radio Gelderland met Let Your Love Flow. Als je van fotograferen houdt, dan is er een leuke wedstrijd vanuit Euregio Rijnvaal. Het thema is de Euregio van bovenaf. Naomi, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De Euregio, over welk gebied hebben we het dan precies?
1: We hebben het eigenlijk van Ede tot en met Duisburg, of Duisburg. Ja.
0: Nou, dat is inderdaad een groot gebied. Daarvoor organiseren jullie een wedstrijd. Wat houdt die wedstrijd in?
1: Nou, wij zijn op zoek naar creatieve hobbyfotografen die mee willen doen. En hij staat open, de wedstrijd, voor alle inwoners van de EU-regio Rijnbouw. En iedereen kan tot 3 foto's inzenden om een kans te maken op de prijs.
0: Wat ontzettend leuk. En wat is het thema? Wat is het onderwerp? Waar moeten mensen zich op richten?
1: Nou, het thema is de EU-regio van boven. En we willen graag de deelnemers uitnodigen om daar creatief bij te zijn. En te verbeelden waar je daar eraan bij denkt. Dus het hoeft niet per se met een drone gemaakt te zijn. Het hoeft ook zeker niet professioneel. Maar het gaat er ook om dat de foto's origineel en creatief zijn.
0: Ja, want je denkt meteen, iedereen klimt nu in een boom, hè, en neemt dan een foto van bovenaf. Maar hoe zouden we daar anders over mogen denken?
1: Ik zou ook eens denken aan bijvoorbeeld hoge gebouwen of echt kenmerkende aspecten van het gebied. Ja. Die er zijn, dat je niet per se in de boom klimt, maar misschien ook op een gebouw.
0: Ja, dat is leuk dat je dat zegt inderdaad. Want je kijkt heel vaak vooruit of opzij, maar niet heel snel omhoog.
1: Precies.
0: Laat dat dan inspiratie zijn. En nou zit er nogal een verschil, hè, tussen de Veluwe en het gebied over de grens met Duitsland. Mm-hmm. Hoe gevarieerder, hoe beter, toch?
1: Ja, zeker. Ja, we staan voor alles ook open.
0: Ja, en je zegt al, het is voor amateurs, niet per se professionele fotografen. Is er iets specifieks waar die foto aan moet voldoen? Het formaat, de scherpte, zwart-wit?
1: Nee. We willen eigenlijk iedereen uitnodigen om zich vrij te voelen in de opdracht en gewoon in te zenden wat bij je thema past.
0: Nou, het perspectief is al inderdaad ongebruikelijk. Wat gebeurt er met die winnende foto's?
1: Met de winnende foto's, we verzamelen eerst alle foto's en dan gaat het dagelijkse bestuur van de EU-regio Rijnbouw, die kiest samen met de inwoners. Dus er kan ook gestemd worden over een tijdje. Kiezen we de mooiste foto's uit en de winnaars die krijgen uiterlijk begin december bericht.
0: Okay.
1: En uiteindelijk worden de foto's gepubliceerd op onze website en socials. En die wordt ook gepresenteerd op onze eindejaarsbijeenkomst.
0: Oh, dat is bijzonder. En dan staat hij daar echt grote pronken en kunnen daar heel veel mensen van genieten.
1: Precies, ja.
0: Nou ja, dat is de eer, maar er zit ook nog een geldprijs aan, hè, Naomi?
1: Dat klopt, zeker. De 2 mooiste inzendingen uit Nederland en uit Duitsland, die worden met een geldprijs van 200 en 100 euro beloond. Dus het is zeker de moeite waard.
0: Nou, wat leuk zeg. Ik denk dat de drijfveer vooral is het originele thema. Je gebied, je huis, een bepaalde plek, misschien van bovenaf, maar hoge gebouwen of wat je ook associeert bij van bovenaf fotograferen, dat is welkom. Hoe kunnen mensen hun foto's inzenden?
1: Ze kunnen tot 4 september 2026, je kunt ze digitaal insturen naar info@euregio.org. Mm-hmm. Of ze kunnen naar ons via de post gestuurd worden.
0: Dat
1: naar
0: kan
1: ons,
0: ook.
1: Naar onze postbus in Serenberg, ja, dat kan
0: precies.
1: Ook.
0: Precies, ja, noem even de site van Euregio.
1: De website is www.euregio.org. En daar is verder alle info te vinden over naar welke postbus het dan moet, et cetera. En ook verdere details over de wedstrijd.
0: Ja. Ga je zelf ook een foto maken?
1: Ja, nou, ik woon dus net zelf niet. Eigenlijk is het schandalig, maar ik woon net niet in de Euregio. Dus ik mag net niet meedoen. Jammer, hè?
0: Nee, ja, wat niet is, kan nog komen. En je gaat ongetwijfeld genieten van alle inzendingen. Voor 4
1: zeker.
0: September dus je mooiste foto naar Euregio Rijnwaal. En wie weet sta jij dus straks te pronken op die eindejaarsreceptie. En verdien je er ook nog een leuke duit mee. Laat je gedachten er maar over gaan.

0: Rather Be van Clean Bandit. Het is bijna 14:15 op Radio Gelderland.
1: Effe buurten.
0: In het vorige uur kwam Donald Duck ter sprake. De panterijn in Wageningen neemt een hele verzameling strips over uit Wil. En als je Donald Duck een beetje kent, dan weet je dat hij een hele vervelende buurman heeft. Buurman Bolderbast. Goed voor heel veel ruzies over de heg, van de tuinsproeier tot de auto. En zo zijn er wel meer buurmannen in strips die erop uit lijken om het leven van een ander zuur te maken. De Pink Panther die heeft ook zo'n buurman. En die heeft ook een naam. Weet jij hoe die heet? Ik ben benieuwd. De buurman van de Pink Panther. Klein mannetje met een enorme neus en praktisch in ieder filmpje wel aanwezig. Klagend, drammend, briesend. Hoe heet dat figuurtje? Mail of app het maar.

0: kun je zijn Ik wil je van de Kreuners. Ja, hoe heet die buurman van de Pink Panther? Dat kleine mannetje dat altijd weer voor de deur staat met een klacht. Nou is de roze panter ook geen gemiddelde buurman. Een aantal luisteraars, en dat was ook mijn eerste reactie, die noemt hem Inspector Clouseau. Niet gek gedacht, want dat is inderdaad een personage uit de animatie die ook veel voorkomt en qua lengte ook wel wat weggeeft van die buurman. John Lemfrink, jij wist het, hè?
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, Big Nose is het goede antwoord.
0: Big Nose of Little Man, inderdaad.
1: Ja, precies. Ja.
0: Keek jij graag naar de Pink Panther?
1: Ja, ook. En ja. Ik heb het natuurlijk die melodie vaak gespeeld. Ja, de Pink Panther, dat klinkt als bekend in de oren.
0: Nou, zo is dat, ja. Want jij hebt een big band?
1: Ja, jazz ensemble.
0: In precies. Big band geworden. En ben jij saxofonist?
1: Ja, ook. Ja, ik speel saxofoon. Ja,
0: dus dan is dit deuntje jou zeer bekend. Hoe vaak is je gevraagd even de Pink Panther te spelen?
1: Heel vaak. Wordt nog steeds heel vaak gevraagd als we ergens spelen. Ja.
0: Wat leuk. Wat is er zo knap aan dat deuntje? Want die gaat al een tijdje mee, hè?
1: Ja, ik denk dat het de manier waarop het dat heel mysterieus klinkt, dat het daardoor komt, denk ik.
0: Ja, eeuwigheidswaarde, toch?
1: Zeker.
0: Ja, net als de Pink Panther zelf.
1: Ja, zeker. Leuk, joh.
0: Zeker, leuk. Hé, leuk dat jij het wist en ook zo snel reageerde. Dat deed ook Leon, die wist het ook. Little Man of Big Nose. Een aantal dachten dus dat het die Inspector Clouseau was. En zo zie je maar weer. Hè. De populariteit blijft bestaan misschien ook wel dankzij dat kat-en-muisspel van de Pink Panther en die Lil Nose. En Verbuurten heeft ook een buurman, Erik van den Berg. Gaan we zo mee praten. Eens even horen wat hij voor de boeg heeft in alle 13 goed.

0: Paul Simon met de Mother and Child Reunion op Radio Gelderland. Erik van den Berg is binnengelopen. Goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag.
0: Tot 6 uur, alle 13 goed?
1: Ja, en we gaan onder meer speciaal terug naar vandaag in 1981.
0: Wat voor bijzonders viel er te beleven?
1: We konden op televisie onder meer de touwtrekkers uit Eibergen bewonderen.
0: Wat super, hebben we gewonnen, hebben we gewonnen.
1: In de Achterhoek altijd heel groot. De vereniging Eibergen bestond in 81, 10 jaar, organiseerde een heel groot toernooi. En de televisie kwam helemaal vanuit Hilversum met grote reportagewagens om daar verslag van te doen.
0: En ik neem aan dat we een prijs in de wacht hebben gesleept.
1: Daar ga ik nog niet voor.
0: Geen uitspraak over doen, ja.
1: Maar leuk, hè? Nee, dat kan ik laten horen.
0: Ja, zeker leuk, inderdaad.
1: Allemaal. Ja. En we kijken nog eens meer op televisie. Sonja Barend bijvoorbeeld. Dus daar gaan we nog eventjes naar kijken. Komt nog een mooie top-op-topper van Ad Visser voorbij.
0: Oh, heel leuk.
1: We horen Ad ook nog eventjes. En we spelen Wat is het toch op Net 2? En dit is eigenlijk niet Net 2, maar het Twitter Net. Want we gaan even kijken naar de Duitse televisie.
0: Nee, dat goed. Ik had ook min of meer een grensonderwerp over fotografie in het Duitse grensgebied. Maar jij gaat dus ook Gelderland
1: ook
0: een beetje oprekken.
1: Ik ga ook de grens even over. Want we konden natuurlijk in de jaren 80 nog niet echt heel veel televisie ontvangen. Maar met een beetje geluk op de antenne kon je in ieder geval de Duitse televisie misschien, als je gunstig woonde, kon je dat bekijken.
0: Ja, nou, de moeite waard om te blijven luisteren. Tot 6 uur, alle 13 goed met Erik. Hele fijne zaterdag en tot buurt.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland, het nieuws van 2 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, zometeen beginnen van alle 13 goed. Zometeen onder meer deze.

0: Corny van der Bos.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
6: Mijnleesbril.nl.
4: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: En dan gaan we nu in een rechtstreekse uitzending over naar Theater Het Spand in Bussum.
8: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
9: Op alles op je gemak zitten in luisteren.

0: Ach, wat een heerlijk begin van deze uitzending. Alle 13 goed eerst Prince, toen Labelle. En een kopje koffie verzorgd door collega Xandra.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dankjewel. En een
1: voor
0: koekje.
1: Zorgen,
0: maar is dat koekje nog uit de nalatenschap van Cindy en Jan, zeg maar? Ja. Van het koekje van de zaterdag?
1: We krijgen ook altijd nog een middagronde mee. En daar zijn de collega's ook altijd blij mee. Want die zijn best toe aan een suikertje op dit tijdstip.
0: En Jan wil er ook wel graag van af. Want hij weet, denk ik, als hij het in de auto meeneemt, dan eet hij natuurlijk dat hele pakje leeg. Ja, en dan gaat hij binnenkort weer klagen dat er een kilootje af moet en zo.
1: Hij,
0: dus
1: hij is steeds meer een suikeroom van ons aan het worden zo.
0: Letterlijk. Hij voert die hele redactie vet hier gewoon.
1: Ja, nou ja, goed. Ik vind het wel lekker hoor, zeg maar, met de inspanningen die hier worden geleverd. Dus,
0: gezelligheid allemaal met waar nog pindarotjes. Het is hier gewoon, dag man, het is hier altijd zo gezellig op de zaterdag. We gaan terug naar 1981 en ik ga zo even vertellen wat er bij ons thuis in de LP-kast stond.
1: Heel benieuwd.
0: Weet jij zo, wat was er bij jullie in 1981? Ja, dat is misschien moeilijk dat je het
1: 1981?
0: Zo... Wat LP's konden we aantreffen bij jullie naast de platen spelen?
1: Volgens mij heel veel verzamel-LP's met allerhande muziek.
0: Platen tiendaagse
1: bijvoorbeeld.
0: De alle 13 goed LP natuurlijk.
1: Sowieso inderdaad, ja. Herinner me daar ook nog bij een ski-uitvoering. Maar nee, dat heeft ons wel een beetje wegwijs gemaakt natuurlijk in de muzikale wereld. Hartstikke leuk.
0: Ja, ik had me dat nog zo voor de geest halen. Mijn vader had dan veel Franse dingen. Georges Brassens en Django Reinhardt vond hij heel erg mooi.
1: Ja.
0: Mijn moeder was meer van de volkse. Die hield af van volkse, maar van Heino en Freddy Breck en zo. En in Nederland BZN. Dus we hadden ook de LP waar ik nu een stuk van laat horen. Friends van BZN.
1: Daar staan ze.
0: Ja, die hadden al van die typische BZN-hoezen. Altijd keurig geposeerd met elkaar. Heldere kleuren altijd. En die Jan en Annie altijd helemaal smilend voorop natuurlijk. En de LP Friends, ja, die hadden wij ook thuis. Daarop staat onder meer The Old Callahan. Dat is heel gek, dat is gewoon een studio-LP. Maar het eerste nummer is The Old Callahan Live. Nou, dan ga je die hele LP af. En aan het einde staat er nog een door Annie een soort theatraal gezongen mini-uitvoering van The Old Callahan.
1: Wat leuk dit.
0: En die ga ik zo meteen ook nog even laten horen. Maar eerst eventjes die live-uitvoering.
2: Dat was toen.
0: BZN.

Ja, mijn moeder die ging hier goed op. Als de was moest worden weggestreken. Hoewel mijn vader ook vaak strijkte trouwens. The Old Callahan, BZN, lag dan op de draaitafel. Friends, het album. En dat eindigt dus met ook een versie van The Old Callahan in een 1-minuut versie. En dat is echt heel apart. Ik ken het verhaal er ook niet achter. Maar dus dat album begint met The Old Callahan feestelijk live. En eindigt in een versie van 1 minuut van The Old Callahan, gezongen door Annie. Heel stemmig, heel mooi. Bijna religieus.

0: het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Bijna 2:30 geworden. Even kijken, in Kranenburg, gemeente Bronckhorst, 21,7 graden. In Volt, Winterswijk, 27,7. Het wordt vanmiddag toch wel weer behoorlijk warm hoor, 25 tot 29 graden. Komende dagen wordt het wat minder warm, nou goed, wat heet wat minder, 22 tot 26 graden. En er is kans op af en toe een buitje. Even kijken naar het Gelders nieuws. Op de A18 bij Doetinchem heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden. Er zijn 2 gewonden bijgevallen. Een auto kwam op de kop terecht en werd aangereden door een andere auto. 2 inzittenden van de voertuigen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En in Park de Hoge Veluwe is vannacht brand ontstaan. Vanwege de droogte en het risico op snelle uitbreiding schaalde de brand weer op naar grote brand. En had tegen 3:00 vannacht de brand weer onder controle. Meer Gelders nieuws op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen piano en mondharmonica. Billy Joel, de Piano Man.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
8: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
9: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
12: Ga maar draaien.

Saint Peter hier op Radio Gelderland. Flash and the Pen. 3:05. Zometeen 1981. De Dolly Dots en ook een bijzondere plaat van Bill Wyman. En Eibergen opgelet, want zometeen een mooi stukje sporthistorie uit Eibergen 1981. De plaatselijke touwtrekvereniging, en die konden er wat van. Die bestond 10 jaar, zelfs de televisie kwam naar Eibergen om daar verslag van te doen. Maar eerst even lekker mee zingen en mee lallen.

0: is een goed begin van alle 13 goed, zegt Ellie, de Piano Man. Ah, helemaal mee eens. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Even lekker meedoen, even lekker meezingen, Billy Joel, de Piano Man. Henk die zegt, was het niet de week van de luisteraar, zou ik Fats Domino met de Sheik of Araby kunnen laten horen. Maar Henk, het is bij mij elke dag de dag van de luisteraar. Het is bij mij elke week de week van de luisteraar. Je mag altijd een plaatje aanvragen in alle 13 goed, als het maar een lekkere gouden ouwe is. Dus daar ga ik er voor je naar op zoek zometeen.
1: Dat was toen.
0: Maar eerst gaan we naar de Achterhoek, we gaan naar Eibergen. Eibergen is al sinds jaar en dag, voor zolang ik weet, groot in de wereld van het touwtrekken. Ik ben ooit begonnen als verslaggever bij Radio Gelderland. Als sportverslaggever. En toen kwam ik nog wel eens bij de toernooien in Eibergen. Vandaag in 1991.

0: Een groot toernooi moest het feestluister bijzetten en trekkers uit heel Europa kwamen naar de Achterhoek om Eibergen te feliciteren. De jubilerende vereniging Eibergen kwam in deze thuiswedstrijd goed voor de dag. Maar de winst van het knap georganiseerde toernooi was uiteindelijk toch voor deze trekkers van Björke uit Zweden.
1: Waarom wint u de hele tijd?
2: Jag tror det beror på att vi har den förhoppningen och inställningen att vi någon gång ska bli bäst i världen.
1: Dank u wel.
3: Daar zat geen woord Chinees tussen, hè? Geen idee. Het werd niet ondertiteld. Ja, misschien dat in de echte uitzending van Sport op Zaterdag er wel ondertiteling bij was. Dat mag ik toch aannemen, toch? Niemand heeft het begrepen. Maar de Zweden die wisten te winnen. Vandaag in 1981. 10 jaar touwtrekvereniging Eibergen.

12 vandaag in 1981 hoor je tot 6 uur in alle 13 goed. En daarbuiten natuurlijk liedjes uit alle mogelijke mooie goud van oud decennia. De jaren 60, de jaren 70, de jaren 80. Je suis een rockstar, Bill Wyman. Die toen nog deel uitmaakte trouwens van The Rolling Stones, maar een solo project had. Dit nummer trouwens had hij geschreven, had hij bedacht voor Ian Dewey. En eigenlijk, als ik het hoor, dan zie ik het ook helemaal voor me. Dit is een prima nummer. Dit had Ian Dewey, zeg je. En de Blockheads prima kunnen zingen natuurlijk. Beetje dat staccato gezang. Maar die hebben het beluisterd en bedacht, nou, Bill, we slaan even een rondje over. Je mag het zelf uitbrengen. Nou, hij scoorde er een keurig rit mee. Je suis een rockstar. Kom bij me wonen in Zuid-Frankrijk. Dat was het credo van het lied. Henk die vroeg op een liedje van Fats Domino. Of eigenlijk is het geen liedje van Fats Domino. Het liedje komt al uit 1921. Het is door tal van artiesten ooit gezongen. Door de Beatles. Nou ja, ik kan wel een hele rij van die mensen gaan opnoemen. Die ga ik allemaal niet laten horen. Want Henk vraagt om de uitvoering van Fats Domino. The Sheik of Araby.

0: Radio Gelderland.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
9: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2.
10: Oh, dat is jammer. Dat is mijn fout. Weg is het nieuws weer. Nou, zometeen komt u, krijg je het hele nieuws. Oh, dat heb ik dan weer ook weer vandaag. Nou, kan gebeuren. Barry Manilow zometeen met Can't Smile Without You. Of hebben jullie liever de versie van bijvoorbeeld The Carpenters? Laat het dan vooral eventjes weten.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
14: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
15: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
17: Alle 13 goed. Met Erik.

naar de jaren 70. Back to the 70s. Op Radio Gelderland. En dit was 1977.

0: Ook hier zijn heel wat versies van. De Carpenters hebben er een prachtige van. Die was Barry Manilow. Can't Smile Without You.
1: Dat was toen.
0: Augustus 1981, tijd voor een relletje. Aangestoken vanuit Arnhem. Op de televisie en ook op de radio was er reclame voor een nieuwe langspeelplaat met muziek van De Slijpers, van Zwarte Lola, van Dikke Leo, van Johnny Hoes. En ja, als het om De Slijpers gaat, gaat het bijvoorbeeld om De Meezinger, puntje erin, puntje eruit. Het waren allemaal schuine liedjes, alle 20 schuin. Niet alle 13 goed, maar alle 20 schuin. Op de hoes staat ook een grote banner. Grote sticker, bekend van radio en televisie. Maar daar was lang niet iedereen heel erg over te spreken. Sterker nog, er waren behoorlijk wat mensen die er aanstoot aan namen. Sterker nog, er wordt een klacht ingediend vanuit Arnhem door de stichting Superman. Die zegt, dit is in strijd met de goede smaak. Een man die zit te loeren in het décolleté van een vrouw. Een man die op de fiets een beetje opzichtig tegen een vrouw aanloopt te hangen. Dat kan allemaal niet in 1981. En dus diende de stichting Superman vanuit Arnhem een klacht in bij de reclamecodecommissie. Wat was dat, de stichting Superman? Dat was een organisatie die werd opgericht vanuit de lokale mannencafés in Arnhem. Die zetten zich in voor de mannenemancipatie. Ik had gedacht, ik kom vanuit de vrouw. Nee, het waren de mannen die aanstoot namen aan de commercial. En ze kregen gelijk. Die commercial mocht niet meer worden uitgezonden op televisie. Nou ja, gelukkig hebben we de bandjes nog, zullen we maar zeggen.
2: Zo, die bakt ze bruin. Alle 20 schaan.
3: Puntje erin, puntje eruit.
2: Ja, hey, kijk nou, Dikke Leo.
4: Hey, dingeling.
2: Alle 20 schuin. Met Jan Boezeroen, Zwarte Lola, De Slijpers en nog wat schuismarcheerders.
5: Zwarte Lola, ik ben Lola.
2: 20 liedjes die nog niet kunnen. Alle 20 schuin.
6: Hele zakje loopt.
2: Alle 20 schuin.
0: Duidelijk scrabeuze muziek. Dit appelleert onmiskenbaar aan de lage instincten van zowel de gesproken als de gezongen tekst. Onder meer puntje erin, puntje eruit, mijn dingeling. Het zijn seksuele associaties. En dat mocht niet meer op televisie worden vertoond. Die commercial. Ook dit is 1981. In de hitparade De Press. Zometeen uit de hitparade van toen ook Champagne op verzoek van Ellie.

13 Goed. Op Radio Gelderland.

0: 2.
1: Ja, wat een lange tijd natuurlijk 2 netten in Nederland. Maar als je een beetje geluk had en je woonde aan de grens en je had een goede antenne op je televisie staan, dan kon je misschien wel Duitsland ontvangen. Of als je in het zuiden woonde, Belgische televisie. Dus er vandaag geen net 2, maar het Zweiter net. Of hoe zeg je dat? Maar goed, luister goed. We gaan naar een Duits programma kijken, luisteren. En aan jou de vraag, wie is de presentator? We kijken overigens naar de ARD. Luister goed, wie is dit?
2: Wat had hij voor zo? Ik meine, dat alles hier, zoek, uur, bohlen, weermachine, hond, kunnen ze met naar huis nemen. Wat had hij voor zo?
1: Ja. Kun je daar iets van maken? Ja, het is vandaag moeilijk natuurlijk. Dus een keer een buitenlands programma. Zal ik het anders nog even een keertje herhalen? Ik ga het zo meteen nog wel een keer herhalen. Maar toch, luister even goed. We spelen trouwens voor een leuke Radio Gelderland verrassingspakket. Met daarin in ieder geval, en dat is dus geen verrassing meer, chocolade en natuurlijk een aantal stickers van alle 13 goed.
2: Wat had hij voor zo? Ik meine, dat alles hier. Zoek, oor.
1: Nou, zo'n spelprogramma dus blijkbaar. Maar wie is de presentator? Laat het weten. 06-22-22-13-42 of anders via de mail. Kim Wild!

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
10: Mijnleesbril.nl.
11: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
11: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: 1 minuut voor 3:30. In Barneveld 24,3 graden. Appeltern 24,7. Dinxperlo 24,5. En de komende dagen wordt het iets minder warm dan vandaag. Vandaag kan het nog 29 graden lokaal worden. Komende dagen gaan we naar de 22 tot 26 graden. En misschien wel af en toe een buitje. Gelders nieuws. Ajax gaat Ahmedjan Kaplan definitief verkopen aan NEC. De clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n €2,5 miljoen. De Turkse middenvelder gaat voor 4 jaar tekenen in Nijmegen. En op de A18 bij Doetinchem heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden. 2 mensen zijn erbij gewond geraakt. 1 auto kwam op de kop terecht, de andere reed vervolgens die auto weer aan. Meer Gelders nieuws op gld.nl en ook natuurlijk in de Omroep Gelderland app. In alle 13 goed onder meer Shirley Bessie zo.
14: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
15: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
16: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
15: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
17: Alle 13 goed. Erik van

Sally Bessie en This Is My Life. Ik was even op de social media aan het kijken en ik zag een post van Ben Liebrand, de meestermixer die tegenwoordig in Canada woont. Die postte een mooie foto van 40 jaar geleden. Hij zegt, dit is mijn slaapkamer 40 jaar geleden. Nou, we zien geen bed, we zien alleen maar een kamer helemaal volgestouwd met bandrecorders en andere technische apparatuur om platen mee te maken, om muziek mee te mixen. En hij schrijft erbij, dit was dus mijn slaapkamer. Ik woonde toen nog steeds bij mijn ouders in Nijmegen en 40 jaar geleden kwam de Holiday Rap op nummer 1 terecht in de Nederlandse hitparades. Hier namen we dat op. De rapper MC Micah G en DJ Sven die kwamen naar Nijmegen toe om hun vocals in te zingen. En het was de eerste keer dat Micah G hoorde hoe zijn stem klonk als ik het helemaal door een bepaald apparaat had gehaald. En hij was er helemaal enthousiast over. En het resultaat, dat mocht er zijn natuurlijk, hè. 40 jaar geleden kwamen ze op nummer 1. MC Micah G en DJ Sven. Dankzij Ben Liebrand.

0: Behind the Painted Smile.
1: Dat was toen.
0: We zitten vandaag in augustus 1981. In de LP Top 20 zie ik onder meer staan de Havenzangers. Alle hands aan dek, zoekt de zon op. Diverse artiesten op nummer 2. En de nummer 1 was Marty Robbins' Golden Collection. Dat is bij de LP Top zoveel natuurlijk altijd zo. Veel verzamelwerkjes. De Best of Michael Jackson stond er hoog in natuurlijk. Hier zijn de Lachkabouters van Sandy en Peter Koelewijn live. Allemaal albums die het goed deden in 1981. In de Nationale Hitparade en in de Top 40 uit Nijmegen. Siska Peters, Zeeman, je verlangen is de zee.

10 na 5 in de vierde week, Juan Pardo. En de Nationale Hitparade werd uitgezonden op zondagmiddag, eventjes na 5 uur, op Hilversum 3. De nieuwkomers werden altijd helemaal gedraaid en ik zat er dan klaar voor om met mijn cassette recorder om de nieuwe liedjes op te nemen. Want in de krant werd dan de Nationale Hitparade afgedrukt en dan wist je precies van, nou, zometeen komt de nieuwe binnenkomer. Werd dat zo aangekondigd en gedraaid dat je het, als je geluk had, tenminste geheel zonder presentatie van de presentator van dienst, dat liedje kon opnemen op een TDK D60 of een Teac bandje of een Philips cassette. Zometeen, wat is er op net 2? Was iets over dat tweede net, want dit keer Duitsstalig. Moeilijk. Ik heb nog maar een enkele goede inzending binnen. Ik zal het zometeen nog een keer laten horen.

0: 2. En vandaag een uitstapje over de grens bij onze oosterburen. We kijken op het Twitternet, der Twitterkanaal, naar de Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, oftewel de ARD. Dat is Erste. En op het eerste kanaal konden we kijken naar een showprogramma. En de vraag aan jou is, hoe heet deze presentator? En ik had wel gedacht dat het moeilijk was, maar dat het zo moeilijk was, had ik ook weer niet gedacht. Ik heb echt nog maar een enkele goede antwoord binnen. En heel veel fouten. Nou, luister nog een keer goed. Wie zou dit kunnen zijn?
1: Wat had hij voor zo? Ik meine, dat alles hier. Zoek, uur, wolen. Nee,
0: machine.
1: Hond kunnen ze mit nach Hause nehmen.
0: Wat had hij in voorzoek? Wat had hij in voorzoek? Weet je het? Dan stuur je even een appje via de WhatsApp naar Radio Gelderland. 06 22 22 13 42. We spelen om een gezellig pakket. Aardig pakket. Met chocolade, met stickers. Een aardigheidje van Radio Gelderland erin. Een zwaar gokje.

0: Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio. Radio Gelderland, het nieuws van 4 uur.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
10: Zometeen heb ik advissen voor je. Top op, mooie klassieker uit het 1985 archief van Top op. En we halen zometeen even diep adem en zingen mee met The Righteous Brothers.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum.
12: Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
14: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
14: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
15: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
16: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
17: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
18: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
19: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur. Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl. Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland. Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
20: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
21: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
22: Ja, we zijn weer terug.

0: Heerlijk, hè? Tina Charles, I love to love.
1: Topper.
0: We gaan terug naar 1985. Het archief van Topop brengt ons bij Sade. Engelse Nigeriaanse zangeres. Die prachtige, zwoele jazzy popmuziek maakte. Dat mocht natuurlijk niet ontbreken, Advisser.
2: Ja. Vele vragen mij altijd, Sade, waarom zeg je Sade en geen Sade of andere uitspraken die nog mogelijk zijn? Je schrijft tenslotte S-A-D-E. Nou, dat komt, zal ik je nog één keer vertellen. Ze is een Nigeriaanse en zij is de zangeres van de groep. En dat spreek je in Nigeria uit als Sade. Vandaar.

Ik neem je elke zaterdag en zondagmiddag mee terug in de tijd. Naar de jaren 80, naar de jaren 70, naar de jaren 60. En nu zaten we lekker in de jaren 80. Tot grote vreugde van Anita. Helemaal mee teruggenomen naar de jaren 80, zegt ze. En Jan Vrielink die laat weten... ik hoorde je zeggen dat je de Righteous Brothers gaat draaien. Daarvan zeg ik, dat vind ik helemaal geweldig. Ik ben totaal fan. Nou Jan, radio lekker hard, diep ademhalen en meezingen. Wow.

0: En het is vandaag hartstikke moeilijk. Het is een Duits programma voor een Duitse quizmaster. Heel veel mensen dachten Rudy Karel. Ik heb ook heel wat Duitse beroemdheden voorbij zien komen. Ik zag ook nog Martin Brosius genoemd worden. Dat is allemaal niet goed. Dit was het fragment.
1: Wat had hij een foto? Ik meine, dat alles hier. Zoek, oer, bolen.
0: Ja, wat zou het kunnen zijn? Iemand zei Dietmar Schönherr. Nee, is allemaal niet goed. We hebben contact met Zweden, we hebben contact met Nel. Goedemiddag, Nel.
2: Ja, goedemiddag, Erik.
0: Nou, laten we eerst maar eens eventjes dit spel tot een goed einde brengen. Welke presentator hoorden we daar toch?
2: Nou, ik had het idee dat het Willem Bruis was.
0: Dat is helemaal goed. Jij heeft een kortstondige poging gedaan om ook in Duitsland programma's te maken. Maar de Duitsers die vonden hem een klein beetje te brutaal, denk ik. Het was.
2: Ja, dat
0: ze,
2: kan, ja.
0: Daar waren ze nog niet aan toe toen, hoor.
2: Precies. Zijn stem is uniek, hè? Ik bedoel. Tenminste, vind ik wel.
0: Ja, nee, geweldig is zijn stijl. En hij was natuurlijk druk en hij zoende alle kandidaten. En nou ja, ik heb zometeen trouwens nog een fragmentje van dat programma. En hij, dan vertelt hij ook waarom het niet lukte daar. Maar nee, het was inderdaad Willem Ruijs. Nel, je gaat een pakketje krijgen. Moeten we dat naar Zweden opsturen?
2: Ik woon in Zweden, dus ik zou niet weten waarom ik het anders
0: ga. Nee, dan.
2: Het mag even ook naar een adres in Nederland, hoor.
0: Oh, nee, joh. We doen er een paar extra postzegels op, dan moet dat toch wel lukken, toch? Waar woon je in Zweden, Nel?
2: Ik woon in Vikmanshyttan. En dat is ongeveer, zeg maar, 250 kilometer ten noordwesten van Stockholm.
0: Oké, en waar woon je in Nederland?
2: In Hoogkeppel.
0: Oké, en waarom ben je naar Zweden gegaan? Ja, je snapt dat ik alle vragen ga stellen, Nel, nu, hè?
2: Goed. In eerste plaats is Nederland werd mij een beetje te vol. Mm-hmm. Werd ons een beetje te vol, moet ik zeggen. En we hadden hier de kans om een huis te kopen en met een hoop grond eromheen. En rust, ruimte en vrijheid. Dus dat, dat is prachtig hier.
0: Ja,
2: dus.
0: En hoe lang zit je er al?
2: 18 jaar.
0: Oké, en nooit spijt gehad? Ja, dat zullen heel veel mensen je wel eens gevraagd hebben natuurlijk. Ja. Van, nou, wat mis je nou aan de Achterhoek en zo? Ja, je zult wel eens wat missen, maar je hebt geen spijt van de verhuizing.
2: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Helemaal niks.
0: Nee.
2: Dus, en ik heb het geluk dat mijn echtgenoot is internationaal chauffeur. Dus die komt af en toe nog wel eens naar Nederland. Dus als ik dan wat nodig heb, van tuit en drop en zo. Precies.
0: Geef je even het lijstje met boodschappen mee.
2: Ja, en dan doet Ria, mijn vriendin in Giezenburg, die doet dan de boodschappen.
0: En dan haalt hij het doosje op.
2: Ja,
0: precies. kijk, een lijntje met Zweden. Nou, dat is hartstikke goed.
2: Ja, precies.
0: Wat leuk. Dus, en wat leuk dat je dan naar Radio Gelderland luistert. Dan hou je toch een beetje contact met het.
2: Ik heb de televisie hier op jullie staan. Dus dat is, het blijft toch Gelderland, hè? Ik bedoel.
0: Daarom. Blijf je toch een beetje op de hoogte van alles wat in Gelderland gebeurt. Dus hartstikke leuk. Stuur je adres even op, Nel, en dan sturen we het op. En anders mag je man het ook ophalen. Nee, we sturen het wel eventjes op. Geen enkel probleem.
2: Goed zo.
0: Leuk dat je meedeed, Nel. Tot de volgende keer.
2: Dankjewel.
0: Goedjes.
2: Jullie bedankt, hè.
0: Hoi.
2: Doei.

0: Radio Gelderland.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Alweer je leesbril kwijt?
14: Mijnleesbril.nl.
13: Het grootste assortiment leesbrillen.
14: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl. Onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
15: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
14: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
16: Het is 1 minuut over half 5. Eens even kijken op de thermometers. Nou, het wordt langzamerhand een klein beetje minder warm in de provincie. Dat is toch ook wel weer fijn. In Heerde 21,8 graden, Terborg 22,8. Vanmiddag toch nog wel vrij warm hoor. Het kan lokaal nog 29 graden worden. Trekken er wat onweersbuien over de provincie. En de komende dagen wordt het minder warm. Blik op het geld als nieuws. In Nijmegen is afgelopen nacht een man bij zijn aanhouding in zijn woning overleden. De politie meldt niet wat er zich precies heeft afgespeeld, maar zegt in een verklaring dat de politie bij een situatie kwam welke escaleerde. Bij een poging de man aan te houden verzette hij zich, is hij onwel geworden en overleden. Ajax gaat voetballer Kaplan van definitief verkopen aan NEC. De clubs hebben een akkoord bereikt. Ze betalen in Amsterdam €2,5 miljoen voor... Nee, NEC betaalt 2,5 miljoen. Ajax krijgt 2,5 miljoen voor Kaplan. En dan de Ermelo. Daar is brand geweest in een schuurtje aan de Klimoplaan. De brandweer wist er snel bij te zijn vandaag en bluste het vlotjes. Zometeen heb ik voor je Rio. We horen de dames Maywood.
17: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
18: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
17: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
19: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
20: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
19: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
21: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
22: Jongen. Van den Berg. Het geeft er niet alles over, hè? Wanneke Teutel hier op die radio.

0: Cole en de gang, Stays Fresh. Nel in Zweden wist vandaag het spel Wat is er op net 2 te winnen. Het was dit keer hartstikke moeilijk. Het bleek te gaan om Willem Ruis, die een Duitse carrière erop nahield. Ook in 1981.
1: Dat was toen.
0: En die carrière, dat was maar kortstondig, want de Duitsers, ja, die trokken dat allemaal niet. Die drukken Willem Ruis. En dan ging die kandidaten allemaal zoenen. Het ging allemaal wat te wild voor de Duitsers. En dan ging die ook nog grote prijzen weggeven. Zou je denken, dat is hartstikke leuk. Vonden ze ook niet leuk in Duitsland. Willem kwam terug naar Nederland om bij Sonja Barend in de Sonja Goed Nieuws Show erover te vertellen. En daar werd even teruggekeken op die eerste programma's die hij toen had gemaakt. Toen was het einde nog niet daar, maar dat zou niet lang meer duren. 1981, Sonja Barend, Willem Ruis.
2: Ze zijn over wat dingen gevallen.
3: Zoals daar zijn?
2: Nou, ze vinden het zo verschrikkelijk commercieel. He, dus een ijskast die wij als een troostprijsje beschouwen in Nederland, die vinden ze daar te groot.
3: Ja, dat is anders. Even kijken naar een stukje?
2: Over zoals ik het heb gedaan.
3: Ja?
4: Wat had in voortoe? Ik meine, dat alles hier zoek,

0: David Mann Williams, hier in alle 13 groeten. The Days of Pearly Spencer. Je weet het, tot 6 uur op zaterdag en zondag. Alleen maar de allerlekkerste gouden ouwe. Met natuurlijk ook iedere dag aandacht voor de instrumentale kanten van de popmuziek.
1: Instrumentaal, fenomenaal.
0: Uit Miami Vice, Jan Hammer, Crocker's Theme. Zo direct heb ik een aardige uittip voor je vanavond. Toldijk, film Johnny Cash te zien. Openlucht.

Quarkus Theme, Jan Hammer. Carla, ik hoop dat je luistert, want vorige week stuurde je een mooie top 3 in. Die ga ik zo meteen na 5 uur voor je laten horen. Eerst hebben we een tipje voor vanavond. De afgelopen weken kon je in Zelm naar de film weiden. Bioscoopfilms in de open lucht. Het is alweer 5 jaar dat de film weiden bestaat in de Achterhoek. Vanavond slaan ze hun kampen op. Het bioscoopdoek wordt uitgerold nabij Flophuis in Toldijk. Vanaf 9 uur kun je daar kijken naar de film Walk the Line. Dat gaat over het leven van Johnny Cash. Country-legende Johnny Cash, gespeeld door Joaquin Phoenix. Die trouwens alle muziek in de film zelf zingt. Ah, dat doet hij echt geweldig. 9 uur vanavond, Walk the Line, Johnny Cash in Toldijk. Er waren nog een paar kaartjes toen ik keek, dus je kunt er nog naartoe. Ik ga natuurlijk even Johnny Cash zelf laten horen met I Walk the Line. Als je gaat vanavond, veel plezier. Toldijk, nabij Flophuis. Ah, dan weet iedereen te vinden daar.

0: spines, because you're mine, I walk the line.
1: Radio Gelderland.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Nieuwe leesbril nodig?
12: Mijnleesbril.nl.
11: Gratis verzenden en retourneren.
13: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
13: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreid komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken. En dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Zometeen de favoriete top 3 van Carla. Dat wordt lachen. Nou, lachen.
8: heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
14: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
17: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
18: De

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
3: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
2: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-Sierbestrating.nl.
4: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Nu ben ik bij je met alle 13 goed, de lekkerste gouden ouwe. The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Ik ga zo meteen besluiten met een prachtig lied uit het oeuvre van Udo Jürgens. Maar dat was helemaal tegen 6 uur, dus hou hem lekker aan. Nu naar de favoriete top 3, samengesteld door Carla. Die stuurde een lijstje met mooie liedjes. Ik heb er 3 uitgekozen. Dus het is niet helemaal de top 3 van Carla. Het zijn gewoon een aantal hele mooie liedjes waarvan Carla zegt: ja hoor, die mag je wel even voor me draaien. Zometeen Kamal, The Elephant Song, maar eerst Michael Jackson.
1: 3.
0: Met Thriller.

Hij heet Kamaal, niet Kameel. Dat dacht ik vroeger namelijk een tijdje. Maar goed, ik was jong en onbezonnen. Ik kon het ook niet weten. The Elephant Song, de tweede keuze in de top 3 van Carla. De eerste was Thriller, Michael Jackson. Dan hebben we er nog één te goed, Carla.

De band, The Wait. Rutger van Barneveld, die hoort natuurlijk niet thuis in alle dingen. Nee, gewoon omdat hij een goud van oud programma is. Hè. En Rutger die maakt moderne muziek, is een artiest van nu. Heeft 15 jaar lang keihard geknokt. Heeft een aantal leuke hits uitgebracht. Kleine, bescheiden hits. Maar sinds deze zomer is het helemaal los. Hè. Zwoele zomernachten werd een reuze hit op nummer 1 in vele hitparades. Net niet in de top 40, maar voor de rest zo'n beetje overal op nummer 1 gekomen. Prachtig. En ook zijn nieuwste single heeft dus meteen een groot publiek. En die nieuwe single, dat is een liedje wat hij ooit lang geleden al een keer heeft uitgebracht. Maar goed, de mensen die hem dus nu hebben ontdekt afgelopen zomer, die gaan natuurlijk een beetje googlen en zoeken en kijken op YouTube van, nou, wat heeft deze man nog meer gemaakt? Nou, het was een beetje een ongemakkelijk videoclipje bij Zomer, Zon en Strand. Daar moest je wel naar blijven kijken. Maar goed, dus dat nummer kreeg heel veel likes, er werd veel over gesproken. Dus heeft hij besloten om dat liedje alsnog in een nieuw jasje te steken en ook weer opnieuw uit te brengen. Inmiddels bijna 400.000 keer beluisterd. Op de Spotify alleen al. Dus dat gaat goed. Inmiddels binnengekomen in de mega top 50, zag ik op nummer 50. Maar goed, dat is toch maar weer binnen. Zomer, zon en strand. Ik zal het eventjes aan je laten horen. Ik denk wel dat je denkt van, hey, ik ken dat ergens van. Het is een bewerking van een oud

0: Radio Gelderland.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
10: Geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
12: Ja, 2:30. We gaan eens even kijken naar het Gelders nieuws. Maar eerst eventjes kijken naar de thermometers natuurlijk, hè. Kijken we eventjes in Eerbeek. 21,7 graden, Buren 24,2. Morgen wordt het wat koeler. Het wordt een droge dag. Geregeld ruimte voor de zon. Temperaturen 23, 24 graden. Nou, dat is toch wel weer wel aangenaam, toch? Een automobilist is vanmiddag op de Rijksstraatweg in Twello van de weg geraakt. Tegen een boom gebotst. Ambulancepersoneel is ter plekke gekomen en heeft de man behandeld. Hij moest toch wel met spoed daarna naar het ziekenhuis. In Nijmegen is afgelopen nacht een man bij zijn aanhouding in een woning overleden. De politie meldt niet wat zich precies heeft afgespeeld. Bij een poging de man aan te houden verzette hij zich. Toen is hij onwel geworden en daarna is hij overleden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen mooi verzoekje Stevie Ray Vaughan. En we gaan zometeen alle 13 goed besluiten met Mit 66 jaren Udo Jürgens. Na de reclame eerst nog Herman Brood.
13: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
14: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
13: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
15: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
16: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
17: Ik ben bijzonder blij dat u hier de weldmisverstanden ook eens

0: Never Be Clever, Herman Brood.
1: Dat was toen.
0: Vandaag heb ik je 13 keer mee teruggenomen naar de hitparade van toen. Dat was 15 augustus 1981. Nou ja, dat wil zeggen, je hebt er nog eentje te goed. Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club Show. En die heb je misschien in de tijd, in de zomer van 1981, ook wel kunnen horen via de zender Radio Paradijs. En die hebben een record geboekt. Dat is namelijk de zeezender die het kortst heeft uitgezonden. Ze begonnen eind juli met uitzenden en binnen 4 dagen was het feest alweer over. 4 dagen! Al die moeite om met een zender naar zee te gaan en dan te gaan uitzenden. Toen kwam er een boot langs, die sleepte het hele zaakje naar de Nederlandse kust en toen was het weer gedaan met de pret. Radio Paradise. Gelukkig werd er door het NOS-journaal nog wel even verslag van gedaan, van het feit dat de zender was begonnen of werd klaargelegd.
2: Voor onze kust, de kust van Katwijk eigenlijk, buiten de territoriale wateren, is dit weekend een nieuw illegaal radiozendschip met proefuitzendingen begonnen.
3: Op 1107 kHz op de Middengolf zendt de nieuwe piraat op de Noordzee uit. Maar voor de rest is deze nieuwe radiopiraat nog een groot mysterie. De naam achterop het schip, de Magda Maria, komt zelfs in de nieuwste officiële lijsten niet voor.
0: Ja. Dat was allemaal maar een raadsel en het werd ook geen succes. Radio Paradise. Maar goed, ze hebben bestaan. We hebben het even kunnen memoreren. 1981, 15 augustus. In de Nationale Hitparade. In de Top 40. De Tom Tom Club. Misschien ook wel in de Radio Paradise Top 20. Wie weet het.

Radio Gelderland Drive-In Show gaat on tour. Onze DJ's staan dit weekend in discotheek Hof van Gelder in Runcum, de Goudenburg ten Terweksel en we zijn in de Scala Superdancing in Meerdijk. Met onder andere een optreden van de formatie Pleasure. De discjockeys van Radio Gelderland komen naar je.

Jimmy Bohar, Dance Across the Floor. Ik zeg altijd, je mag altijd een verzoekplaatje aanvragen. Dat deed Jeroen ook. Die kwam volgens mij 4 uur geleden al met een mooi verzoek. Nou, je hebt er even op moeten wachten, Jeroen. Maar het wachten wordt beloond. Mooie uitvoering van Superstition, live door Stevie Ray Vaughan.

Ja, lekker hoor. Dankjewel Jeroen voor de suggestie. Superstition live door Stevie Ray Vaughan. Zo direct op de Duitse tour na Tom Jones.

Ja, en wie ging de deur dicht doen? Dat was Udo Jürgens met 66 jaren. Een hele fijne avond. Morgen weer. De hele middag.

0: Ik dank u, dames en heren, tot de volgende keer.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Grijp nu uw kans.
4: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roze naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens zin morgen?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Ze reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of de politie die opdracht goed heeft uitgevoerd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten tegengehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek en waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest, vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Marit Steenbergen heeft op de EK zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op het EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. En verschillende Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het komt af naar een graad of 15. Morgen vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De hete zomer. Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
11: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovanek.nl.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Eindelijk regende het dan. En ik was vast niet de enige die voor de tweede keer deze week even in vervoering naar de hemel stond te staren. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Engeland, waar de dood van een in opspraak geraakte hoogleraar de tongen losmaakt. Verder valt het woord ontzilte de laatste tijd vaak als mogelijke oplossing voor extreme droogteperiodes, maar is dat wel een goed idee? In Duitsland krijgt de geheime dienst veel meer bevoegdheden en veel muziek ook dit uur, want we gaan het hebben over countryliedjes uit Drenthe. En aan het einde van het uur hoort u ook nog het verhaal achter een heerlijke funkhit uit 1976. Maar eerst krijgt u, zoals altijd, het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 15 augustus.
2: Het is alle hens aan dek voor de brandweer in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De natuurbrand daar is nog niet onder controle.
4: Het is een vengebied met veel heide en vooral ook turf. En die brand die gaat ondergronds, die gaat onder de grond voort. En dan komen er eigenlijk alsmaar nieuwe brandhaarden aan.
2: En wat dan niet helpt, is een draaiende wind.
5: Die wind die maakt echt bokkensprongen en die is heel onvoorspelbaar.
6: De wind is echt aan het veranderen, 360 graden.
2: En daarnaast komt er ook nog veel rook vrij. Ook in Zuid-Limburg was dat te merken.
7: We hadden de ramen opengezet en inderdaad rook je echt de rook.
2: Twee Belgische dorpen zijn deels ontruimd en ook deze Nederlandse toerist moest haar spullen pakken.
8: Ik vind het verschrikkelijk, maar ja, ik vind het voor hun nog veel erger. Ik ga naar huis en ik weet dat het goed komt en hun moeten nog afwachten wat er gaat gebeuren.
2: Maar haar vakantie eindigde dus wel eerder dan gepland.
8: Ja, het is wat het is. Gaan we terug naar Nederland.
2: Een zware aardbeving bij Indonesië. Een gids vraagt toeristen nog om rustig te blijven.
9: Oké, don't be panic.
10: Don't be panic.
2: Maar mensen zijn flink van streek. Ook deze Nederlandse TikToker die daar woont.
11: Ik dacht serieus, geen grap, ik dacht serieus dat ik dood ging. Ik besefte dat het een aardbeving was. Ik denk, ik kan wel blijven liggen. En toen begon het zo erg te shaken.
2: Haar woning ligt helemaal overhoop.
11: Die platen die schieten helemaal los. Er zitten overal scheuren in mijn kamer. Oh, de stroom gaat nu ook uit. Oh, het gaat weer aan. Oh, het gaat weer uit.
2: Ja, zwaar bewapende agenten dan vanmorgen in het normaal zo rustige Ommen in Overijssel.
12: Nou, er was iemand met een vuurwapen.
2: En dat uitgerekend tijdens de kleedjesmarkt, waardoor het best druk was.
13: Het was heel schrikken. Ja, het was echt heel erg schrikken. Toen ik daarachter stond, had ik echt wel even hard in mijn keel.
2: Mensen schoten in een soort overlevingsmodus.
13: Heb ik zo weggerend hier achter het huis, want ik weet dat hier achter water is. En als er wel iemand rond gaat schieten of wat dan ook, dan kan ik zo het water induiken.
2: Gelukkig liep het goed af, er is niet geschoten. En het is uitkijken geblazen rondom de velden van ADO Den Haag, waar vaak ballen over de hekken vliegen. Niet handig, ook omdat er veel auto's staan.
14: Ja, er vliegen wel eens op overdek, volgens mij ook de laatste twee door de ruit. En dat heb je hier wel.
2: Ja, ook de voorruit van verdediger Sekou Silla ging aan diggelen.
14: Ja, nu was Sekou geraakt. Dus,
13: was Sekou de Sjaak?
14: Ja, Sekou was de Sjaak. Die moest echt naar de autodealer en die kon niet naar huis rijden. Want zijn hele ruit lag eruit.
2: En wie ook de Sjaak is, is de materiaalman. Want die moet al die ballen terughalen. Vaak ook uit de bosjes. Met veel gevloek tot gevolg.
15: Au, van het AD. Excuses voor alle kijkers.
16: Meer piepen dan inhoudelijk gesprek.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de jongste zwarte professor in de Britse geschiedenis was hij, Jason Ardet. Maar vorige week trad hij af als hoogleraar aan Cambridge na beschuldigingen van plagiaat. En dat werd groot nieuws. En gistermiddag is hij dood aangetroffen in zijn woning. Vandaag reageerde premier Andy Burnham.
10: It's not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say. Reflecting on how things came to this. A really sad and sorry state of affairs. And I think we just all today think of Jason, his contribution and his family and friends.
2: Goedenavond, correspondent Fleur Lausbach.
17: Hi, hallo.
2: Hi. Ja, dit is een zaak die heel veel losmaakt. Wat is er nu bekend over wat er gebeurd is?
17: Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk wat er is gebeurd. Jason Ardee werd vrijdagmiddag doodgevonden in Battersea in Zuid-Londen. De politie onderzoekt wel zijn dood, maar gaat niet uit van een misdrijf. Dus ja, onverwacht, maar niet een verdachte dood. Hij was heel veel in het nieuws de afgelopen weken nadat hij werd beschuldigd van plagiaat. Hij ontkende zelf wel die beschuldigingen, maar zei wel dat er misschien fouten in zijn werk stonden. Maar hij stopte als hoogleraar bij Cambridge en in zijn ontslagbrief schreef hij dat dus alle aandacht en alle kritiek dat allemaal te veel was geworden. Maar daarna, toen hij ontslag had genomen bij Cambridge, toen ging het eigenlijk door, die media-aandacht. En nu is hij dus doodgevonden.
2: Ja, en premier Burnham spreekt dan van een tragedie. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft ook gereageerd. Hij schrijft dat Ardee te maken kreeg met een onaanvaardbare publieke hetze en een meedogenloze behandeling. Hoe zag dat er dan uit?
17: Ja, en zijn familie, dus de familie van Ardee, die zegt dat hij vanaf 2023, toen hij begon in Cambridge als professor, dat hij toen al te maken kreeg met racisme en werd benadeeld. Hij was dus de jongste zwarte hoogleraar in Cambridge en zijn levensverhaal is heel bijzonder. Dus hij heeft autisme en een ontwikkelingsachterstand. Daardoor kon hij pas vanaf zijn 11e praten en leerde hij pas vanaf zijn 18e lezen en schrijven. En toch werd hij daarna dus wetenschappelijk publiceren en werd hij dus hoogleraar. Toen die beschuldiging van plagiaat naar buiten kwam, toen kwam eigenlijk zijn hele levensverhaal ook onder de loep te liggen. Dus niet alleen het wetenschappelijke werk, maar ook zijn aanstellingen daarvoor en ook zijn persoonlijke verhaal. Klopte het allemaal wel dat hij zo laat had leren praten en lezen? En toen werd hij eigenlijk het gezicht van een soort landelijk debat. Of hij eigenlijk dankzij het diversiteitsbeleid en door positieve discriminatie op een plek terecht was gekomen waar die dan eigenlijk, waar er niet genoeg gekeken was, kritisch genoeg naar zijn werk was gekeken. Of misschien juist weer de andere kant op, dat hij juist te veel onder de loep werd gelegd omdat hij een zwarte hoogleraar was. Ja. En dat debat, dat speelde zich natuurlijk af bij Cambridge en dat is een hele prestigieuze universiteit. Dus ook dat maakte het allemaal vrij groot.
2: En premier Burnham die hoopt dan nu dat de Britse samenleving gaat reflecteren. Over wie heeft hij het dan en wat bedoelt hij daarmee?
17: Ja, nou ja, mijn invulling daarvan is dat het zowel gaat over racisme als over positieve discriminatie. Dat hij misschien aan de ene kant vanwege zijn huidskleur ook heel erg onder de loep is komen te liggen. En aan de andere kant ook positieve discriminatie, dat hij misschien te snel door de academische rangen heen is gegaan. Dus dat Cambridge hier ook een rol in speelt. Maar er is ook veel kritiek op de media, dus dat zal hij misschien ook bedoelen. Want ja, waarom is dit zo groot geworden? Is het echt in maatschappelijk belang dat journalisten dit zo groot hebben gemaakt dat dit een soort landelijke discussie werd? Ik denk dat al die dingen reflectie nodig hebben.
2: Ja, en Fleur, denk je dan dat inderdaad de dood van Ardee echt dan zo'n fundamenteel debat nu in gang gaat zetten? Of is men hem over een paar dagen misschien ook wel weer gewoon vergeten?
17: Er is in ieder geval heel veel kritiek nu op Cambridge. Dus ik denk eigenlijk dat het nu meer die kant op gaat. Wat je van bijvoorbeeld een heel mooie, wat James Cleverly zei vandaag, wat ik een mooie omschrijving vond. Dat is de voormalig conservatieve minister, die is zelf ook zwart. En die zei het is tragisch, maar ook dus dat de academische instellingen wel vragen te beantwoorden hebben. Hij zegt dat het lijkt alsof Ardee naar voren is geschoven als een soort van wonderkind. Terwijl hij daar niet klaar voor was. En dat er vervolgens dat er is weggekeken. En dat hij een soort van symbool stond voor diversiteit. Maar dat de Universiteit Cambridge hem ook gewoon wel liet vallen op het moment dat hij zo onder de loep kwam te liggen. En dat dat dus een situatie is die we als maatschappij, waar we ja, verantwoordelijkheid voor moeten dragen en naar moeten kijken.
2: Een tragisch verhaal is het hoe dan ook. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach.

0: Altijd fijn. Al Green, Let's Stay Together. Ja, er viel vandaag dus eindelijk weer wat regen in Nederland. En ook de komende week blijft het niet droog. Maar het regent lang niet genoeg om het historische neerslagtekort weg te werken. En dit soort periodes van extreme droogte zullen we ook vaker gaan krijgen door klimaatverandering. Als er wordt gesproken over oplossingen voor het watertekort, dan valt steeds vaker het woord ontzilting. We gaan het daarover hebben met Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ontzilten, zout water omzetten in zoet water is dat. Hoe werkt dat? Is dat een ingewikkeld proces?
1: Dat hangt er een beetje van af hoe je het bekijkt. Ontzilting van zeewater gebeurt al heel lang. Traditioneel werd dat gedaan door het water te koken. Het is natuurlijk iets ingewikkelder dan dat, maar daar komt het wel op neer. Als je zeewater kookt, dan verdampt het water, maar het zout verdampt niet mee. Dus je kan het verdampte water condenseren, dan heb je zoet water. Mm-hmm. Dat is een beetje hoe het historisch altijd gebeurde. De laatste 10, 20 jaar zijn er ook wel nieuwere technieken. Vandaag gebruiken we vooral membraantechnologie om zeewater te ontzouten. En membranen, dat is een soort van ingewikkelde hoogtechnologische filter. En wat doen die? Die houden eigenlijk alle stoffen tegen, behalve het water. Dus zo'n membraan is ook in staat om al het zout tegen te houden. En wat daaruit komt, is dan schoon water dat we kunnen gebruiken.
0: Ja, dat klinkt vrij simpel, zoals het nu vertelt. En dus ook misschien als een goed idee. In het Westland geldt nu bijvoorbeeld een sproeiverbod. En daar vragen tuinders om een tijdelijke ontziltingsinstallatie. Is dat dan ook een goede oplossing voor een watertekort?
1: Goh, ik denk dat in dit soort gevallen waar het heel lang droog is, waar traditionele waterbronnen zwaar onder druk komen te staan, dan kan zeewater wel een alternatief bieden. Kan ons wel uit de nood helpen op dat soort momenten. Wat wel belangrijk is om te beseffen, is dat zeewaterontzouting, hoewel het technologisch perfect mogelijk is, wel enorm veel energie kost. Om zeewater te ontzouten heb je al makkelijk 5 à 10 keer meer energie nodig dan om traditioneel drinkwater uit oppervlaktewater of grondwater bijvoorbeeld te maken. Ja, we spreken natuurlijk over klimaatverandering als de grote problematiek. Dan wil je iets dat heel veel energie verslindt natuurlijk wel gaan vermijden.
0: Ja, dus dat is eigenlijk niet een heel milieuvriendelijk proces. En duur ook.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Maar zou het in theorie wel snel kunnen? Als ze zeggen van we willen dat toch. Of is dat dan een hele operatie om zo'n ontziltingsinstallatie neer te zetten? Is dat een heel groot ding of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Goh, dat valt wel mee. Die technologie, die membraantechnologie, wordt ook voor heel veel andere toepassingen gebruikt. Denk maar aan afvalwaterbehandeling voor hergebruik of industriële waterproductie. Dus dat soort leveranciers, zeker in Nederland en België, zijn er heel veel. Dus bij wijze van spreken zou je inderdaad vandaag kunnen bellen en zou er morgen een installatie moeten kunnen draaien. Dat kan op heel korte termijn.
0: Oké. En dan ook even los van dat geld en die energie. Het klinkt natuurlijk wel aantrekkelijk, want we leven op een planeet met heel veel zeeën. En op land hebben we steeds meer last van die droogte. Wordt er dan op andere plekken in de wereld ook al wel meer gebruik van gemaakt, waar dat ook meer nodig is al?
1: Ja, zeker. Er zijn regio's in de wereld, denk maar aan het Midden-Oosten, Israël, Saudi-Arabië, waar er niet zoveel oppervlaktewater en grondwater voorhanden is, zoals dat bij ons wel het geval is. Daar doen ze al decennia lang aan zeewaterontzouting. De grootste installatie staat in Ashkelon in Israël. Die voorziet water voor 100.000 mensen. En die draaien al zeer lang. Dus in dat soort gebieden zien we dat al heel lang. Maar het komt ook, ja, hoe meer, hoe dichter bij huis. In Cyprus staat er al heel lang ook een installatie. Tegenwoordig staan er in Spanje ook installaties. Hier bijvoorbeeld in België zijn we er ook mee bezig. Niet als primaire bron van ons drinkwater, maar ook nogmaals om ons uit de nood te helpen als het nodig is.
0: Ja, dus in dat geval niet als primaire bron voor drinkwater, maar je kan het dus wel gewoon drinken. Is de kwaliteit goed?
1: De kwaliteit is eigenlijk zelfs te goed in de zin dat je gedestilleerd water produceert. Dus je maakt eigenlijk water waar niks meer in zit. Geen zouten, geen mineralen, niks meer. Dat is niet per se heel ongezond om te drinken, zolang je daar geen tientallen liters van drinkt. Maar dat is sowieso geen goed idee natuurlijk. Maar je proeft dat verschil wel. Dus wat we typisch doen als zeewater ontzout wordt, of als we met membraantechnologie drinkwater produceren, is dat geproduceerde water moet geremineraliseerd worden. Dus we voegen daar terug mineralen aan toe om het drinkbaar te maken, om ervoor te zorgen dat de smaak ook gewoon...
0: Ja, dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet goedkoper. Dus water wordt dan wel een luxe artikel.
1: Ja, klopt. Maar ik denk dat dat in deze tijden sowieso het geval is. Hè. We zitten met heel lange periodes van droogte. Water mag geen luxe product worden, maar het is wel iets waar we heel sterk op moeten gaan opletten hoeveel we verbruiken. Dit soort lange periodes van droogte, je zei het zelf ook al, gaan we meer en meer zien. Hebben we de laatste jaren ook gewoon al meer en meer gezien. Onze waterbronnen komen onder druk te staan en daar gaan we sowieso rekening mee moeten houden. En dat maakt water ja een heel kostbaar product.
0: Ja. En zijn er dan ook misschien al innovaties in de maak om dat probleem van dat het zoveel energie slurpt op te lossen, dat het duurzamer kan?
1: De makkelijkste manier om het te doen natuurlijk is gebruik gaan maken van groene energie, van duurzame energie. Zeker in West-Europa hebben de meeste landen in hun energiemix al wel best wat duurzame energie zitten. De technologie op zich is op zo'n punt gekomen dat daar eigenlijk, die is veel energiezuiniger kan die niet worden. We noemen dat dat die al uitontwikkeld is, om het zo te zeggen. Dus qua energieefficiëntie zit die technologie al zeer goed en gaan we waarschijnlijk niet heel veel winst meer kunnen maken. Maar door duurzame energie te gebruiken, ja, kan je daar wel iets van winnen natuurlijk. Een voorbeeld van een strategie kan zijn, we wekken heel veel energie op zee, hè, met windmolens op zee. Vaak zitten we daar met een energieoverschot. Je zou kunnen dat energieoverschot gebruiken als die energie niet voor iets anders nodig is, om op dat moment zeewater te ontzouten, om dan bij te houden, te bufferen voor wanneer dat water nodig is.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen kunnen wel die energievraag gaan temperen, of toch, daar kunnen we wel een slimmer mee omspringen.
0: En ziet u het nou uiteindelijk gebeuren dat we hier in Europa voor ons drinkwater inderdaad misschien afhankelijk gaan worden van dit soort ontziltingsinstallaties?
1: Ja, ik vrees op momenten als deze met de lange periodes van droogte dat dat wel zou kunnen, al is het maar om een soort ja, een backup te hebben. Hè. Wat we nu zien, bijvoorbeeld in België, is dat er een installatie nu ontworpen wordt die ja, het grootste deel van het jaar drinkwater produceert uit oppervlaktewater. Het gaat dan ook wel over brak oppervlaktewater. Dat is water waar al wel meer zout in zit, maar niet zoveel als in zeewater. Dus dat is de belangrijkste bron van die installatie. Maar op het moment dat dat niveau te laag komt te staan, moet die installatie kunnen overschakelen op zeewater.
0: Mm-hmm.
1: En dus nogmaals, zeewater als een soort van backup om toch die leveringszekerheid te hebben, om er toch voor te zorgen dat we niet zonder water vallen.
0: Ja, en misschien moeten we ook gewoon wat zuiniger met dat water omgaan dat we wel hebben.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat de belangrijkste strategie moet zijn. En dat moet de eerste prioriteit zijn. Er valt nog heel veel winst te halen door ervoor te zorgen dat we in periodes dat het wel veel regent, in winterperiodes, in nattere seizoenen, dat water beter vast te houden. We hebben heel veel grondwaterbuffer. Er is heel veel capaciteit om water onder de grond op te slaan. Historisch gezien hebben we dat grondwater wat overbevraagd, hebben daar heel veel van gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Maar als we ervoor kunnen zorgen dat we veel meer water op die manier kunnen opslaan, hebben we ook een veel grotere buffer voor die langere periodes van droogte. En dat is natuurlijk veel duurzamer, veel energiezuiniger, veel goedkoper dan zeewater te gaan ontzouten.
0: Ik denk ook dat inmiddels de noodzaak wel meer gevoeld wordt, in ieder geval na deze zomer. Ik dank u heel hartelijk voor uw tijd en uitleg. Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent.

0: Dat was Vashti Bunyan met Train Song. Duitse geheime diensten krijgen, als het aan de regering ligt, veel meer bevoegdheden. Een nieuwe wet gaat ervoor zorgen dat ze voortaan niet alleen maar inlichtingen mogen verzamelen, maar ook mogen ingrijpen. En daarmee maakt Duitsland een inhaalslag, want geheime diensten in andere landen mogen dat al lang. Goedenavond, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Ja, goedenavond.
0: Waarom is Duitsland zo lang terughoudend geweest bij het verlenen van die bevoegdheden aan de inlichtingendiensten?
1: Ja, je kunt toch eigenlijk gewoon wel zeggen dat dat alles met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Want na de Tweede Wereldoorlog werd er heel bewust een scheiding aangebracht tussen, zeg maar, informatie verzamelen door de veiligheidsdiensten en politie. Die kan ingrijpen. En dat was natuurlijk, dat had ermee te maken dat de Gestapo tijdens Nationaal Socialisme echt een heel vervelende positie heeft gehad en die natuurlijk zowel informatie verzamelde als zelf acties ondernam en ook zelfs natuurlijk allerlei vervelende dingen deed. En dat wilden ze te alle tijden voorkomen. En om de democratie dus te beschermen, is er een veiligheidsdienst gekomen die ook aan allerlei regels gebonden is, gecontroleerd werd en die ook zelfs adviseert eigenlijk over of politieke partijen al dan niet gevaarlijk zijn voor de democratie. Dus de Verfassungsschutz beoordeelt ook of bijvoorbeeld de AfD gezicherd rechtsextreem is. Dat soort dat is wat andere veiligheidsdiensten niet doen.
0: Ja.
1: Op die manier niet.
0: Dus dat verklaart dat verschil tussen Duitsland en andere landen. Ja. Maar waarom is er dan nu toch een hervorming van die inlichtingendiensten?
1: Ja, ze moesten wel. Ze liepen een beetje achter. Wat ze ook zelf zo gezegd hebben. Omdat er natuurlijk die privacy-wetgeving is. En inderdaad die scheiding tussen politie en veiligheidsdiensten. In het internettijdperk met al die digitale en nu AI-informatie moeten echt hoog worden opgeschaald. Dat is de ene kant. Dus daar wordt ook veel meer aandacht aan besteed. En die privacywetgeving wordt een end losser gelaten. En de andere kant is dat Duitsland slachtoffer dreigt te worden van allerlei hybride oorlogsvoering.
0: Ja, ik wou net vragen, is er al een directe aanleiding geweest of dat er dus dingen fout gingen doordat er niet genoeg bevoegdheden waren?
1: Nou ja, wat in ieder geval gebeurt is dat er natuurlijk Duitsland bij uitstek slachtoffer is van hackeraanvallen uit Rusland vooral, maar ook uit China. Dus bijvoorbeeld heel recent op het vliegveld Leipzig 2 drones zijn gevonden, om het maar zo te zeggen, met waarvan 1 echt bewapend was. En dus daar wordt ook echt gesproken over een aanslag. En in Duitsland zelf, de regering zegt het niet concreet, maar overal lijkt het toch wel zo te zijn dat dat uit Rusland komt. En men wil dus ook veel actiever daarop kunnen ingrijpen. Dus de veiligheidsdiensten moeten dus ook zelf tegenmaatregelen kunnen nemen. En bijvoorbeeld ook een hackeraanval ook zelf. Dus niet alleen in kaart brengen, maar ook daar zelf actief
0: ingrijpen. Dat is een voorbeeld. Want ik dacht, misschien is het goed om even een paar voorbeelden uit te lichten van wat ze dan straks wel mogen, wat nu nog niet kan. Je zegt dus dat ze zelf kunnen gaan hacken.
1: Ja, zeker. In ieder geval ook, zeg maar, bij desinformatiecampagnes zelf dus die desinformatie proberen weg te werken, maar daar dus ook misschien zelfs eigen desinformatie tegenover te stellen ter bescherming van de eigen democratie. Het is natuurlijk niet zo dat je, want de Duitse Veiligheidsdienst blijft binnen dat Duitse kader. Natuurlijk de Franse Veiligheidsdienst heeft wel eens een aanslag op Greenpeace op een schip van de Rainbow Warrior gepleegd in Nieuw-Zeeland. De Amerikaanse Veiligheidsdienst heeft Nicolas Maduro even ontvoerd. De Israëlische Veiligheidsdienst een aanslag op Gamenei.
0: Dat soort dingen zouden nu niet kunnen onder deze wetgeving.
1: Nee, dat zie ik zeker niet gebeuren. Maar met name die hybride oorlogsvoering, daar moet Duitsland echt een inhaalslag maken. En het heeft er ook mee te maken dat Duitsland, zeg maar, en ook op het internetgebied, op digitaal gebied, toch niet vooraan loopt en mee wil gaan met de tijd en met andere veiligheidsdiensten.
0: Ja, want ik zat dus even naar zo'n lijstje, een paar punten te kijken van wat er dan verandert. Nou, dan zie je dingen staan als ze mogen dan straks bijvoorbeeld live meekijken met bewakingscamera's als dat nodig is. Nee, of meekijken in versleutelde communicatie en computers.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik, ja, dat is echt raar dat dat toch helemaal niet kan.
1: Nou ja, dat is dus heel interessant. Daar loopt Duitsland, ja, je kunt zeggen toch achter eigenlijk bij andere landen. In ieder geval bij Nederland bijvoorbeeld. Digitaal betalen is heel lang eigenlijk bijna taboe geweest. Dus als je naar een plaatselijke slager gaat, dan wordt eigenlijk werd in ieder geval, zeker tot corona, vaak verwacht dat je gewoon
0: cash betaalt.
1: Ja. Ja. En bewakingscamera's zijn ook een, zeg maar, toch wel een aanslag op de privacy. Dus die waren er heel weinig. En relatief gezien, en zeker in vergelijking met Nederland. En dat gebeurt nu allemaal natuurlijk ook. Ja. Omdat ze in Duitsland ze ook zien dat er aanslagen gepleegd worden. Dat er allerlei problemen zijn die wel juist digitaal kunnen worden opgelost.
0: Maar het betekent dus wel iets voor de privacy van gewone burgers.
1: Ja, en ook de controle van de veiligheidsdiensten verandert. Die wordt gecentraliseerd. En critici zeggen dus, enerzijds wordt de veiligheidsdienst krijgt veel meer bevoegdheden. En anderzijds is het nog maar de vraag of ze nog zo sterk gecontroleerd kunnen worden.
0: Ja.
1: En dat past ook heel erg bij de Duitse democratie, denk ik. Dus dat moet allemaal gecontroleerd worden natuurlijk.
0: Hoe wordt hier op gereageerd op dit wetsvoorstel? Want niet iedereen zal blij zijn, denk ik.
1: Nee, niet iedereen zal blij zijn. Maar ik denk ook dat het niet toevallig is dat het nu wordt aangekondigd. Want over hoeveel weken, 3-4 weken, is er een verkiezing in Sachsen-Anhalt. En daar ligt de AfD ver voor in de peilingen. En met name de CDU heeft het zwaar daar. En ik denk dat de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, graag zijn partijgenoten daar wil helpen. En dus met een law and order verhaal wil komen. Om te zeggen, bij de CDU is veiligheid wel degelijk
0: dus
1: in goede handen.
0: Dus daar zal het dan misschien in goede aarde vallen?
1: Ja.
0: De linkse partijen
1: is zeer kritisch. Opvallend dat van de Groenen valt het mee. Maar het moet nog wel door de Bondsdag komen. Dus waarschijnlijk zullen de Groenen ook wel kritisch zijn. En de Liberalen zijn ook heel erg kritisch. De FDP, maar die zitten niet meer in de Bondsdag. Dus
0: maar dat gevoel van een angst voor een geheime dienst?
1: Het werd ook aangekondigd als een Zeitenwende voor de geheime dienst. Ja, en de Zeitenwende is eigenlijk een heel snel internationaal begrip geworden. Dat was na de Russische inval in Oekraïne heeft Olaf Scholz had aangekondigd voor het eigen leger en het defensiebeleid, zeg maar. En we zien dus nu dat de veiligheidsdiensten ook een soort Zeitenwende doormaken. Duitsland is de derde economie in de wereld. En binnenkort, ze besteden 5% aan defensie en veiligheid. Of 3,5 en nog zo wat. Maar dat is dus, daar is heel veel geld. Dat gaan ze nu investeren. En dat wordt ook hoog tijd, want ze zijn ook erg afhankelijk eigenlijk van andere veiligheidsdiensten.
0: Het moet nog goedgekeurd worden dus door de Bondsdag.
1: Ja.
0: Maar de verwachting is dat dan denk ik wel gaat gebeuren.
1: Ja,
0: en wanneer
1: maar wel
0: gaat het dan
1: pas
0: van kracht?
1: Nou kijk, dat is ook heel Duits. Het wordt dus in de Bondsdag besproken. Dan moet het aangenomen worden. Waarschijnlijk pas in 2027. Maar dan zijn er waarschijnlijk nog klachten die hiertegen, die dus bij het Constitutionele Hof in Karlsruhe worden besproken. Dus dat duurt allemaal nog wel eventjes.
0: Okay. Ja. Nou, dankjewel voor nu, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Nou, graag gedaan. Dan.

0: dit was Sylvia Flederis met Vreemdeling Onderwegens. En zij gaat dit nummer morgen ook live spelen tijdens de dag van het Hunebed in Drenthe. Hunebedden zijn de oudste monumenten van Nederland. En Sylvia zal dan ook enkele oude folkliederen uit Zuidoost-Drenthe en omstreken spelen. Goedenavond, Sylvia.
1: Goedenavond, hoi.
0: Ja, misschien kan ik het wel raden, maar wat betekent Vreemdeling Onderwegens?
1: Vreemdeling onderweg.
0: Ja, dus dat lijkt eigenlijk heel erg gewoon op het Nederlands.
1: Ja.
0: Ja. En die tekst, waar komt dit vandaan en hoe kom je aan deze muziek?
1: Dit is een oude, dit is voor mij een herinterpretatie van een oud lied. En dat lied gaat over dat je altijd weer ergens terug kan komen. En voor mij is dat in Valthermond, in de Veenkolonie. En daar voel ik altijd even de hond terug over.
0: Ja, en op die tekst ben jij gestuurd, hè? Die heb jij gevonden. Hoe is dat gegaan?
1: En ik ben mijn hele leven al actief in folkmuziek en bluegrass. En ik deed dat altijd Engelstalig tot ik in het voorjaar van 2024 bedacht, ik wil nu weten wat er meer aan rootsmuziek uit eigen regio is. En daar ben ik ingedoken. Ik kreeg een koffer van mijn vader met allemaal oude liedjes. En dat raakte een vuur aan. En dat vuurde dat raakte nogal hoog. Laat nogal hoog op.
0: Ja.
1: Een week later overleed mijn vader. En toen dacht ik zoiets van, nou, dit is dan mijn erfenis. Daar ga ik wat mee doen.
0: En wat zat er dan in die koffer? Wat voor liedjes waren dat?
1: Ja, eigenlijk allemaal oude volkliedjes. Liedjes die vroeger veel werden gezongen. Eigenlijk voor de komst van de radio werd er heel veel gezongen in de huiskamers. En Aten Doornbos had heel veel liedjes opgenomen daarvan ook. Maar ik kwam ook boekjes tegen met oude liedjes die vertaald werden uit Duits naar het Neder-Saksisch. En die kende ik helemaal niet.
0: Nee. En dan hebben we het over de periode. Je zegt, dat zijn liedjes van voor de uitvinding van de radio.
1: Ja, voordat de radio er was, werd er heel veel gezongen in Nederland. Vaak door vrouwen en vaak tijdens het werken. En die liedjes die staan allemaal nog bewaard gebleven.
0: Ja, en jij vond die koffer en er ging een vuur aan en jij bent ermee aan de slag gegaan. Heb je eigen interpretatie erbij gegeven? Hoe noem je jouw muziek eigenlijk?
1: Ja, folkmuziek. Ja.
0: Nee, en dan Neder-Saksische folkmuziek.
1: Ja, Neder-Saksisch, ja. Dat is de streektaal van de regio.
0: En wat is het waardoor dat vlammetje zo ging vlammen? Wat vind je er zo mooi aan?
1: Het brengt mij in contact met mijn voorouders. Het is namelijk de muziek die mijn voorouders of onze voorouders hier in de regio ook zongen. En dat vind ik zo mooi. En in de taal die zij ook spraken. En ja, dan heb ik het gevoel dat ik onderdeel ben van iets groters. Van een verleden dat veel groter is dan ik zo kan aanwijzen.
0: Ja, en want die teksten ben je natuurlijk ook goed gaan bestuderen en bekijken. Waar gaan die liederen over? Zit er een soort, zijn er dingen opgevallen voor jou?
1: Ja, de liederen die Aten Doornbos vooral heeft opgenomen, die gaan echt over alledaagse dingen. En wat ik daar heel mooi in vond, is dat de symboliek daarin zo mooi direct in terugkomt. Dat heel veel dingen die in het dagelijks leven gebeuren met symbolen werd besproken. Bijvoorbeeld zoiets als vrije, dat was bijvoorbeeld een molen en molenen en malen. Om maar iets te noemen.
0: Vrije, zei je?
1: Ja, gewoon een lied over een molenaar of malen. Dat waren liederen die, ja, die gingen eigenlijk over potje vrijen.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja. Ja, en zo zit er veel meer spinnen. Was zoiets, zeg maar, als een meisje voor het eerst met iemand naar bed ging, dan had het over het spinnen en het spinnenwiel. En al die dagelijkse ambachten, die hadden een dubbele betekenis.
0: Maar het ging dus veel ook over seks, begrijp ik.
1: Ja, dat zit zeker ook. Ja.
0: Ja. En nou is het ook opvallend in jouw repertoire dat er ook een grote rol is voor sterke vrouwen die eigenlijk in de loop der jaren vergeten zijn.
1: Ja.
0: Waarom vond je dat belangrijk om die weer een stem te geven?
1: Nou, ik vind het sowieso belangrijk dat vrouwen een stem hebben in deze wereld. Een betere stem dan afgelopen 100, 200 en de geschiedenis daarvoor. Dus ik kwam onder andere op Johanna Bergman-Bijns. Zij woonde in Borger. En zij was de eerste vrouw in de Staten in Drenthe. En ik was eigenlijk gewoon verbaasd dat ik haar niet kende. Omdat zij heeft hele mooie teksten overgeleverd die teruggaan naar mythologie uit de Griekse tijd en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik dacht, hey, wat ontzettend tof dat dat in eigen taal ook overgeleverd is.
0: Ja.
1: En die tekst, en twee teksten van haar heb ik op muziek gezet.
0: En dan begrijp ik dat je ook wel teksten hebt herschreven, omdat ze eigenlijk niet meer zo van deze tijd zijn. Wat moest daar dan mee gebeuren?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld een tekst van De Winter is Vergangen. Heb ik, dat is een oud middeleeuws lied. En dat ken ik. Dat kwam ik tegen via Aafje Heines. En ik kende die melodie van uit de kerk. Waar God groet uw zuivere bloemen heet het lied. Dus een Maria-lied. Mm-hmm. En ik vond die middeleeuwse tekst terug. En daar zat een heel mooi erotisch component in. En nou, in de kerklieden was dat weer weg. Dus dat heb ik opnieuw herschreven. En dat is nu weer een erotisch lied geworden.
0: Ja. Nou, morgen is een selectie van die liederen, al dan niet met erotische componenten, te horen tussen de hunebedden dus. Ja. Heeft die plek nog voor jou een extra betekenis? Dat het daar is?
1: Nou, ik vind bij hunebedden zitten sowieso altijd fantastisch. Dat is zo geweldig energie die daar is.
0: Ja.
1: Dus net als in de kerken en bij de oude bomen. Dus,
0: Nou, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen. En bedankt voor je verhaal, Sylvia.
1: Dank je wel. Ja, dank je wel.

0: Play That Funky Music van Wild Cherry, een hit uit 1976, het geboortejaar van dit programma. Goedenavond, muziekjournalist Johan van Sloten.
1: Goedenavond.
0: Ja, dit was natuurlijk wat je noemt een monsterhit. Heb jij daar ook vaak op staan dansen?
1: Nou, niet in 1976, daar was ik toen nog te jong voor.
0: Ja.
1: Maar het is wel een heel dansbaar nummer. Je gaat er in ieder geval een beetje met je vingers mee trommelen. Want daar lokt het, of daar nodigt het wel heel erg voor uit, ja.
0: Ja, vind je het ook een goed nummer?
1: Ja. Ik vind het is een heel lekker nummer. Wat ik zelf heel grappig vind is de tekst. Maar vooral ook hoe de zanger de tekst zingt. Met al die ad-libjes die erin zitten. Die extra woordjes die hij dan eventjes tussen de regels door erin stopt. Dus het is heel losjes gezongen, losjes opgenomen. En toch klinkt het heel erg strak.
0: Ja, en natuurlijk dat hele bekende gitaarriffje.
1: Zeker, ja. Want je hebt de riff van de bas, hè, waarmee de plaat ook begint. Maar wat dan ook opvalt, is dat er in de brug, in de instrumentale brug, een gitaarsolo zit. En dat is opvallend voor funk en ook heel opvallend voor disco. Dat zag je niet zo heel vaak in die muziekstijlen. Maar hiermee verraadde de band eigenlijk een beetje dat ze oorspronkelijk een rockband waren. Met heel veel gitaren. En dat lieten ze toch nog eventjes horen in dit nummer.
0: Ja, en als rockband hadden ze eigenlijk niet zo heel veel succes, hè? Wat kan je vertellen over hoe dit nummer is ontstaan?
1: Nou, ze waren inderdaad een rockband, maar ze merkten dat met de opkomst van de disco dat zij minder werk kregen. Er waren minder clubs die hen wilden boeken. En op een gegeven moment speelden ze in een zaal waarbij een gast de woorden uitsprak naar hen toe van hey, play that funky music, white boy. Dus met andere woorden, als jullie nou eens geen rockmuziek meer spelen, maar gewoon moderne funkmuziek, dan wordt het misschien nog wel wat met jullie. Nou, dat vond de zanger van de band zo'n opvallende uitspraak dat hij daar meteen een nummer omheen schreef. En vandaar ook de titel, Play the Funky Music, White Boy. Dat White Boy was wel wat omstreden, want sommige mensen vonden dat wat ver gaan. Maar goed, hij zei, Zo, dat werd ons toegeroepen. En
0: de rest is geschiedenis eigenlijk. Maar dit is natuurlijk ook misschien een beetje een mooi verhaal of een legende. Van dat iemand dat zo roept en dat je dan op die manier je zo'n grote mega-hit schrijft.
1: Dat klopt, maar als het een legende is, dan is hij al wel heel erg veel herhaald en opnieuw verteld. Dus laten we maar ervan uitgaan dat het inderdaad op zo'n manier ooit is begonnen.
0: Maar zo is het dus begonnen, ze waren een rockband, iemand riep, hey, play some funky music. En toen zijn ze eigenlijk van genre veranderd. Maar was dat dan niet heel moeilijk voor een rockband?
1: Nou ja, ze hadden eigenlijk geen keus. Want als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze uit elkaar gaan. Want de optredens die werden steeds minder en dus ook de inkomsten. Ja, en toen dit nummer uitkwam, werd het meteen een hit. Stond op nummer 1 in Amerika. Er werden 2,5 miljoen singles van verkocht. Dus ja, toen was het voor de band eigenlijk een uitgemaakte zaak dat ze met deze stijl verder zouden.
0: Ja. Maar werd er niet ook raar gekeken naar zo'n

0: groep witte mannen die zich dan opeens eigenlijk een soort zwart genre toe-eigent.
1: Ja, dat was wel een beetje pijnlijk voor andere funkbands. Want die waren er natuurlijk wel. Ik bedoel, funk is in de jaren 60 ontstaan. Maar de bands die daar toen heel bekend in waren, zoals Earth, Wind & Fire, The Commodores, Kool & The Gang, die redden het niet in de hitparades. Want wat zij misten was airplay op, laat ik zeggen, de witte radiostations in Amerika. Dus zij hadden wel hitjes, maar het waren geen grote hits. Ja, en dan komen er ineens een paar witte jongens omheen die wel op die witte radiostations gedraaid werden. Simpelweg omdat ze zelf wit waren. Ja, en die stonden ineens een paar weken op nummer 1. Dat was natuurlijk wel heel pijnlijk. Maar ja, daar konden ze ook verder niks aan doen. Ja. En gelukkig zijn die groepen als Kool & The Gang en The Commodores en Earth, Wind & Fire, die zijn later in de jaren 70 alsnog doorgebroken.
0: Ja. En hoe is het verder gegaan voor Wild Cherry? Is het bij dit ene funknummer gebleven of hebben ze nog meer hits gehad?
1: Nou, ze hebben nog wel een paar LP's gemaakt met soortgelijke muziek, maar het succes van Play the Funky Music hebben ze nooit weten te evenaren. Eind jaren 70 zijn ze dan ook uit elkaar gegaan en de zanger Robert Parisi die heeft later nog wat geld verdiend als schrijver van commercials en tunes voor CNN bijvoorbeeld.
0: Voor CNN?
1: Ja, hij heeft wat van die herkenningsmuziekjes voor CNN gemaakt. En tegenwoordig maakt hij in zijn vrije tijd smooth jazz. Maar ja, daar hoeft hij niet veel aan te verdienen, want de opbrengsten van Play the Funky Music die zijn nog ruim voldoende om heel rustig.
0: Dan kon hij gewoon lekker mee met pensioen eigenlijk.
1: Hij kan comfortabel leven, ja.
0: Hey, en dan is er in 1990 nog heeft Vanilla Ice nog een cover gemaakt. Kunnen we nu hebben geen tijd om naar te luisteren, maar die maakte er een soort hip-hop versie van.
1: Ja.
0: Was dat ook succes?
1: Was wel een succes. Maar Vanilla Ice was zo populair dat alles een succes zou worden wat hij deed. Maar deze cover haalt het niet bij het origineel van Wild Cherry.
0: Nee. En nou hebben we natuurlijk in deze serie over 1976. Is dat een belangrijk jaar geweest voor dit soort dansbare funky muziek?
1: Ja, het was wel de doorbraak van disco, van funk inderdaad. Een doorbraak die, ja, dat moeten we wel eerlijk zeggen, die wel voor een groot deel te danken was aan het feit dat witte artiesten de disco hadden omarmd. De Bee Gees bijvoorbeeld waren er ook een goed voorbeeld van. Casey and the Sunshine Band. Maar betekende wel dat de disco en alle afleidingen van de disco definitief een plek hadden gevonden in de mainstream muziek. Ja.
0: En het is nooit echt helemaal verdwenen. Ik hoor nog steeds best veel, toch?
1: Zeker, ja. Kijk, er zijn wel periodes geweest dat de disco een beetje als minderwaardig werd beschouwd. Dan kwam er weer een nieuwe muziekstijl op. Maar uiteindelijk, ja, mensen willen dansen. En ja, of dat nou in Amerika is of in Europa, of dat nou in de jaren 70 is of anno 2026. Ja, dansen blijven ze.
0: En ik denk dat er misschien zelfs ook nog wel mensen zijn die nu luisteren en ook willen gaan dansen. Dus dat laten we ze dan doen. Ik dank je hartelijk, muziekjournalist Johan van Sloten, over dus dat nummer Play That Funky Music. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. En dan wens ik iedereen die nog gaat dansen een hele fijne funky nacht. En de rest slaap lekker.

0: NPO Radio 1.
1: We zijn bij het ringen van de in Nederland bijna uitgestorven blauwe kikkerdief.
2: Oh, deze maakt zelfs geluidjes. Oh. Hallo.
1: We kijken of er ondanks de droogte nog bijzondere libellensoorten te vinden zijn.
3: Ja, er zit iets op de tak.
1: Verder gaan we live wespen tellen. Columnist is Jelle Reumer. En humor en klimaatverandering. Gaat dat wel samen? Morgenochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels. Dat wordt lachen.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: NPO Radio.
17: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
18: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file, die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar 1 graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.